0: is deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Cute.
1: Thank you.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Cute.
1: Thank you. Cute music. Cute sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Samen niets kunnen.

0: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voert de drone-aanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. De 2 Franse broertjes van 4 en 5 jaar die in Portugal werden achtergelaten door hun moeder en stiefvader zijn terug in Frankrijk. Dat meldt de rechtbank. Een dikke week geleden lieten hun ouders hen alleen achter langs de kant van de weg. De moeder en haar partner zijn aangehouden. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale om de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finale van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best of 5, start op 4 juni. Lokaal kans op buien en onweer, daarna droger. Het blijft ook nog warm tot 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op regen. Morgen op de meeste plaatsen droog en zon en tot 24 graden. Maandag zowat hetzelfde weer.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
4: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
3: Oh, en die zetel.
4: Ja.
3: En die tafel.
4: Ja.
3: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
4: En voor je het weet...
3: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
4: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
3: Wat is dat?
4: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
3: Dat is keigoed.
4: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
3: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
4: Maurice in Hulst.
3: En de tafel.
4: Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
2: wauw
1: van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wauw
1: van Vibra.
3: Het is 7 uur nieuws, krijg je van Julie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand, of toch niet meteen. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen.
5: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten. Ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
4: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elke dag zijn er hier ook 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voerde drone-aanvallen uit op Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. Gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog veel wolken. Daarna klaart het op bij zo'n 24 graden.
3: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die vind je richting de Franse grens op de E17. Tussen Zwijnaarden en de Pinte sta je 9 minuten stil. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Music. Robbe Petitjean.
3: Welkom in het weekend. Waarom ben jij al wakker? Laat maar van je horen in de Q-app. We gaan opstaan met Alex Warren.

0: Thomas Gray en Rumors. Voilà, bij deze zijn we met z'n allen lekker wakker geworden. Hè? Jij bent wakker, ik ben wakker. Op deze zaterdag 30 mei, de voorlaatste van de maand. En amai, mannetjes, onderweg naar hier zat ik in een onweer op de Brusselse ring. Niet te doen, nul zichtbaarheid, overal water. Je zag zo de lijnen op de baan niet meer. Ik was even in paniek. Ik wist niet goed wat ik moest doen. Ik heb me even aan de kant gezet. Ook een ongeval meegemaakt, denk ik. Zwat, heel rustig rijden. Datzelfde onweer hangt nu ergens boven Limburg. Dus als je erin zit, let een beetje op. Ook in Oost-Vlaanderen is het stevig bezig. Kathleen uit Roeselare die heeft al doorgestuurd in de Q-app. Goedemorgen, ik ben wakker geworden door het onweer. Dus ja, dan ga ik gewoon de was een beetje plooien. Dan heb ik toch iets te doen. Joris uit Kruibeke, die is dan weer wakker geblaft vanochtend.
1: Ik ben vroeger wakker door een wolfje dat al buiten was, omdat het nog niet aan het regenen was. En nu is het hier vol een bak aan het regenen. Yippie-ka-yay, een fijn weekend.
0: Kijk, als de hond zegt ik moet naar buiten, moet hij dat altijd zo snel mogelijk doen. Als je nog moet rijden, als je nu nog de baan op moet, onthoud vooral...
2: En voorzichtig op de baan, hè.
0: Straks als het onweer gedaan is, gaat het blijkbaar weer een hele mooie warme dag worden. Dus heb je dat toch om naar uit te kijken. Dit is Jessie J.

verschillende plekken in ons land aan het onweren op dit moment. Bij Maya uit Wichelen was het licht en het internet zelfs even weg. Nu, zo'n onweer, dat heeft ook iets, hè. Toch, als je zo goed veilig binnen zit, dat heeft ook iets heel gezellig. Zeker als je naar wat gezellige muziek bij luistert. Tijd voor een van de headliners van Rock Werchter, Teddy Swims. Een paar dagen terug heeft hij dit live gezongen op de American Music Awards, terwijl hij op het podium aan het schaken was. Mr. Know-it-all, Teddy Swims.

0: live. Echte moeite nog, deze Teddy Swims. Straks nog Justin op je radio. Dat kan Timberlake zijn. Dat kan ook Bieber zijn. Ik ga het zelf laten ontdekken zometeen.
1: Deze week scheen de zon bijzonder hard. Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.
2: Ik ben proud.
3: Ik ben proud.
4: Super.
5: Ik ben proud to be fout.
6: Proud to be fout.
7: Proud to be fout.
1: Liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
8: Voilà, ze. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht ze.
11: Rustig.
10: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
13: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
8: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
14: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
14: Immos Koopman.
8: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2+.

0: Can't Stop the Feeling. Goedemorgen. Gisteren was er de grote finale van The Voice. Als je nog niet hebt kunnen kijken, om God weet welke reden, zet even de radio af. Gewoon, even. Ik geef je even nog de tijd. Voilà. Dat ding is gewoon, als je dat niet doet, zo'n spoiler alert, dan zijn er altijd mensen die heel kwaad worden. Ik kan daar ook niet aan doen. Nu, het was een pittige finale. Hè. Eerst was er natuurlijk die arme Laura Tesoro die met spoed een appendixoperatie moest ondergaan. En toch gewoon in die draaistoel zat. Hoe zot is dat? Ik zeg het, de dag waarop mijn appendix eruit moet, dan hoor je mij niet op de radio later die dag. Onmogelijk. Maar goed, Laura Tesoro, die doet dat even. Die zat in die finale van The Voice om haar kandidaat Joris te supporten natuurlijk. Maar dat heeft niet mogen baten. Want uiteindelijk is de grote winnaar van The Voice 2026 geworden. Misschien wel de underdog, een jongen van 17 jaar, die van hun begin al ongelooflijk klonk. Van Team Koen, Bas natuurlijk. Ik kan je nu al zeggen, van die Bas gaan we nog heel veel horen. Kan niet wachten tot zijn eerste single uitkomt. Nu, gaan we even van de ene zangwedstrijd naar de andere. Want Freya Sky, die heeft in 2022 voor de UK meegedaan aan Junior Eurosong. En echt, als je dat nummer draait, wordt iedereen zot.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Silent Treatment, zo heet haar de single, haalde vorige week een 10 op 10 in Repeat of Niet. En ga je dus vaak horen op Q.
1: Q sounds better with you. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Morgen. Jullie die heeft dit nieuws van 7:30 zometeen over de overbevolking. Ik kan het niet uitspreken. In de gevangenissen. Wat ga jij nog doen vandaag? Ik wil het ook graag weten. Laat het even weten via de Q-app. Dit is Imagine Dragons. Q-Sat!

0: Fatima uit Brakel, die gaat een leuke dag beleven. Half dagje werken, dat is wat minder, maar daarna het zoontje gaan bewonderen op het schoolfeest. De trotse mama daar, en Ingrid uit Harelbeke. Die zit gezellig aan het zeetje in een Nieuwpoort. Hopelijk veel zon daar. Het is inmiddels 7:58 geworden. Julie, ja, de directeur van de gevangenis van Haren, die stapt op.
1: Inderdaad, hij doet dat uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. En in Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voert de drone-aanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten wel dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. Gedeeltelijk bewolkt en eerst lokaal nog kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog veel wolken. Daarna klaart het op bij zo'n 24 graden.

0: 40 graden.
1: Ja, hopelijk een beetje goed weer bij het schoolfeest in... waar was het? Brakel. File, die staat nog één file op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting de Franse grens op de E17 tussen Zwijnaarden en de Pinte. Daar sta je 9 minuten in de file. Als je nog op een andere plek in de file staat, minder dan 5 minuten aanschuiven.

Geraldine, So Easy to Fall in Love. Ik denk dat de 100-jarige Maria in het woonzorgcentrum van Puurs verliefd geworden is. Er zijn heel grappige beelden online. Want ze hebben daar een stripper uitgenodigd. Die echt zo bij de bewoners op de schoot kroop. Een soort lapdance dus op je 100. Maak dat mee. Oh, dat mensje aan het genieten.

0: In Buurs hebben ze dus een mannelijke stripper uitgenodigd om te strippen in het woonzorgcentrum. Waarschijnlijk al die pacemakers aan het piepen van extase. Staan in de kranten nog grappige dingen. Want in Massenhoven zijn ze het beu dat dit overal klinkt. Ik leg je straks uit wat er daar aan de hand is. Want er staat weer veel geks in de weekendkranten.
1: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
2: Mm-mm, daar straks al een melding gehad van HLN.
1: Amai, die zijn snel.
3: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
9: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
10: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
13: 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: toch ook wel. Over zijn American Girl, Zoe Kravitz.
1: De weekendkranten wegen
0: 3 kilo 280 gram. Als je ze allemaal optelt, staat veel in die weekendkranten, hoor. Onder meer over de belastingbrief. In het laatste nieuws hebben ze uitgetest of het een goed idee is om jouw belastingbrief te laten controleren door AI. En dat blijkt op zich geen super slecht idee, maar er wordt als advies gegeven om toch vooral zelf aan AI de juiste vragen te stellen. En uit De Stemming, dat is de jaarlijkse enquête van de Standaard en VRT, daaruit blijkt dat Bart De Wever met voorsprong de allerpopulairste politicus van ons land is. En ook in Wallonië en Brussel blijkt hij te scoren als premier. Heel veel mensen geven ook wel aan dat geen enkele politieker hen vertegenwoordigt. In de Gazet van Antwerpen iets heel grappig in de gemeente Massenhoven, al kunnen ze er daar absoluut niet mee lachen, want daar is wat gedoe rond de kerktoren, letterlijk trouwens. Rond die kerktoren in Massenhoven hangen blijkbaar luidsprekers. En uit die luidsprekers weerklinken op feestdagen verschillende nummers om daar zowat sfeer te brengen in het dorp. Blijkbaar vaak dit.
2: Mooi, leven is mooi.
0: Wiltura, leven is ook mooi, hè? Imagine van John Lennon, dat is daar ook al gepasseerd. Nu, wat is het probleem daar? Het blijkt daar nogal luid te staan. Want initiatiefnemer Richard, die kreeg een klacht van een buurvrouw. En Richard die vertelt in de krant. Het was rond het middaguur. Ik was net een liedje van Andrea Bocelli aan het spelen, wanneer een vrouw kwaad naar buiten kwam en zei dat ze haar tv niet meer hoorde. Het kwam uiteindelijk tot een officiële klacht bij de gemeente. En voorlopig is het gedaan. Dit hoor je in Massenhoven niet meer. Nochtans, het is daar een traditie die al jaren bezig is. Ik heb een tip voor jou, Richard. Als het terug mag, zet het gewoon een klein...

0: Ricky Martin en Living La Vida Loca. In Bassenhoven zitten ze dus met een kerktoren vol speakers, waar op feestdagen blijkbaar nogal veel muziek durft te komen. En niet iedereen daar kan ermee lachen. Tristan uit Massenhoven, goedemorgen. Je hebt nu zicht op de kerktoren van Massenhoven as we speak, hè?
1: Goedemorgen, ja, dat klopt.
0: Nee, je hebt chance, het is geen feestdag, dus er komt geen muziek uit de luidsprekers. Hoe storend is zoiets?
1: Het kan best gezellig zijn, maar ik zeg het, als je even zult uitslapen, is dat wel best vervelend dat er 's morgens al klassieke muziek door Massenhoven gespeeld wordt.
0: Ja, heel het dorp hoort dat dan, of wat?
1: Ja, dat staat echt wel vrij hard. Dus okay. Is mijn raam open, dan hoort het echt tot binnen.
0: Maar het is wel redelijk klassiek. Het is bijvoorbeeld een Andrea Bocelli durft daar al eens passeren. Niet heel soort, maar om hoe laat begint hij eraan? Want het is Richard is de initiatiefnemer, die vertelt ook in de krant. Hoe laat zet hij dat dan op?
1: Goh, dat begint 's morgens, denk ik rond 9 uur of zo. Ik denk dat dat een uurtje speelt dan.
0: Ja.
1: Dus ja, niet veel langer dan dat, maar het is toch lang genoeg.
0: Ja, een volledig uur aan muziek is inderdaad wel lang, hè? Dat is langer dan een kerkklok, hè?
1: Ja, zeker.
0: Is dat wat er zo irritant aan is?
1: Ja. Ik heb misschien liever dan nog een kerkklok die dan kort speelt dan een uur aan een stuk klassieke muziek.
0: Ja, natuurlijk. Om 9 uur 's ochtends gaat de kerkklok 9 keer. Maar zo'n heel uur aan muziek, ja, dat is wel lang natuurlijk. Hè? Zeker als je wat jonger bent en misschien eens wil uitslapen. Hoe zouden ze het kunnen oplossen voor jou, Tristan?
1: Afzetten.
0: Gewoon carrément. Fini, gedaan.
1: Ja. Allee, ja. Op feestdagen, de meeste mensen willen uitslapen misschien, of iets langer alleszins. En ja, dan is dat wel wat vervelend soms.
0: Oké. Misschien is de initiatiefnemer, die meneer Richard, er staat ook een foto, het ziet er een hele lieve man uit wel. Ik denk dat je daar echt wel mee kan praten. Misschien is hij wat doof aan het worden, hè? Kan, hè?
1: Zou best kunnen, of die woont niet vlak bij de kerk.
0: Nou ja, misschien heeft hij er zelf geen last van. Maar als we het nu eens 's avonds zouden doen, of zo 's middags, wanneer iedereen wakker is. En korter. Zo 5 minuutjes.
1: Ja, zoiets. Dat is goed, voor mij zou dat werken.
0: Voilà, ik denk, Tristan, er moet vast een compromis te vinden zijn in Massenhoven. Dat gaat daar allemaal nog wel goed komen.
1: Denk het ook wel. Komt
0: Tristan,
1: wel in orde.
0: Geniet nog van je dag.
1: Dankjewel.
0: Ik heb hier heel rustige muziek klaarstaan, dus daar gaat het niet aan liggen. Berre. I don't

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
2: Steek het eronder die kop.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Goedemorgen, het is 8 uur. Nieuws krijg je van Julie.
4: Goedemorgen. 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand, of toch niet meteen. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen.
5: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten. Ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
4: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. En elk jaar zijn er hier 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1.129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1.500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%. Dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen nu maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Vorige maand verloren zo'n 80.000 mensen hun uitkering. In de zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijken en omkoping in ons profvoetbal, heeft ook Club Brugge-coach Ivan Leko een schikking getroffen met het gerecht, dat schrijft De Tijd. Ook heel wat andere figuren in dat onderzoek troffen een schikking, zoals Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge. Het onderzoek naar de zaak was eigenlijk 4 jaar geleden al afgerond, maar het is nog altijd niet voor de rechtbank gekomen. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. Titelverdediger Oostende won in de halve finales van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best op 5, start op 4 juni. Gedeeltelijk bewolkt en eerst lokaal nog kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog veel wolken. Daarna klaart het op bij zo'n 24 graden.
3: 1 file staat er op onze snelwegen. Een klein filetje. Op de A12 richting Brussel sta je 3 minuten in de file tussen Domein, Levendalen en Wolvertem. Als je dus nog ergens anders in de file staat, dan gaat het echt niet lang duren.
6: Music. Robbe Petitjean.
3: Het is zaterdagochtend. Heerlijk toch? Straks een croissantje binnensteken, maar eerst genieten van Turn Off The Lights van Juste.

0: schudde de regen van ons af met Taylor Swift. Goedemorgen, het is de voorlaatste dag van de maand. Een maand met ups en downs, hè. Eerst was het mega fris in mei, het heeft zelfs zo bijna nog gevroren. En dan op het einde van de maand mega warm. Het is vandaag een bijzondere dag, misschien heb je het daarnet ook al gehoord in het nieuws, want het is Wereld MS-dag vandaag. En daar hoort blijkbaar ook een vestimentaire keuze bij, dat zegt toch Q-luisteraar Cathy.
1: En dan willen we Vlaanderen zoveel mogelijk oranje zien kleuren, omdat het echt broodnodig is om MS meer in het daglicht te zetten en meer begrip te tonen. Dus echt waar, mensen, draag iets oranje en deel dit op hashtag Samen Oranje.
0: Ja, ik heb het geprobeerd, Cathy, echt waar. Ik heb echt mijn best gedaan. Maar ik heb niks oranje in mijn kleerkast hangen. Niks. Het is mijn kleur niet. Zwart, als jij dat wel hebt en je moet je nog aankleden, hè, je kan er rekening mee houden. Een oranje kledingstuk dus. Even meegeven hoe moeilijk je het ook hebt. Probeer te denken aan alle mensen die je graag ziet. Dat zeg ik niet, dat is de boodschap.
2: Dit is deze week de Q-topschijf
0: van de nieuwe
3: Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q-topschijf van deze week.
4: Dankjewel, Q.
3: Dank you. Q music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hij bedoelt het natuurlijk als een soort metafoor, de nooduitgang. Ik doe dat wel letterlijk. Ik zoek overal naar dat groene bordje van, ah ja, daar is de nooduitgang. Gewoon dat ik dat weet. Ook als ik zo naar een openbaar toilet of zo ga, check ik altijd 5 keer dat slot. Echt, je wil niet vastzitten op een openbaar toilet. Goed.
1: Robert Petit Jean, hoe is?
0: Nou, ik zei het net goed, met mij heel goed, maar dan moet mij toch even iets van het hart. Want gisteren had ik een vrije dag. Dat gebeurt niet zo vaak. En mijn buren ook. Dus wij dachten, gezellig, we gaan bij elkaar ontbijten in de tuin. Heel tof. Het was ook nog vroeg, dus nog geen 1000 graden. En het was mijn taak om in alle koelte naar de bakker te gaan. En er is mij specifiek gevraagd om koffiekoeken te gaan halen. Dus, wat doe ik? Ik ga naar de bakker en ik bestel koffiekoeken. En ik kom ook terug met die koffiekoeken. Maar blijkbaar zijn wat ik koffiekoeken noem, geen koffiekoeken. Want zowel mijn buren als mijn vriendin waren verbouwereerd. Kwaad. Want ik had croissants mee. En zij vonden dat croissants geen koffiekoeken zijn, maar een broodje. En ik vind dat niet. Ik vind een croissant is de oerkoffiekoek. Alle andere koffiekoeken zijn een evolutie van de croissant. We hebben daar heel lang over gediscussieerd. We zijn er niet uitgeraakt. En ik heb ook geleerd dat je dat niet doet. Dat als mensen koffiekoeken zeggen, dat je dan van alles moet meenemen. Maar toch, alleen een croissant, dat is toch een koffiekoek? Nee?

0: Is een croissant een koffiekoek of een broodje? De meningen zijn verdeeld. Volgens Leo uit Bilze is een croissant een koffiekoek. Vind ik ook. Mijn vriendin en mijn buren, waar ik gisteren gaan ontbijten ben, die vinden een croissant dus geen koffiekoek, maar een broodje. Milan uit het mooie Oud-Turnhout. Hallo. Wacht hoor, Milan, jij vindt een croissant geen koffiekoek. Milan, hallo? Waar zit hij nu? Jij vindt een croissant geen koffiekoek?
1: Ja, heel degelijk.
0: Maar een croissant is toch geen broodje, Milan?
1: Maar ja, wel toch, dat wordt gewoon gebakken met bladerdeeg.
0: Ja, maar daar zit suiker in toch?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Jawel! Natuurlijk, ja? Bakken!
1: Maar dat proefde toch niet?
0: Wat doe jij dingen op je croissant, kaas en zo?
1: Nee, gewoon confituur.
0: Maar je eet toch geen... Ja, okay. Ik weet het niet, Milan, ik ben niet overtuigd. Fijne dag nog, we gaan er niet uit geraken.
1: Fijne dag.
0: Ciao, ciao.
2: Doei. Welk dier zie je hier voor je?
3: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
4: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
2: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
5: Let it go, let it go.
4: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
3: Och, jong.
2: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs. Remember me.
6: Q sounds better with you. Vrouwies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Oh, wauw. Oh.
12: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
11: Wow.
12: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
11: Oh.
12: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
11: Yuzu.
12: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Krevel.
14: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter. Knaldi.
15: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
16: Check de promo.
15: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen.

0: Louis Capaldi. Een man die ook al eens graag een koffiekoek eet, denk ik. Veel discussie in de Q-app, want is een croissant nu een koffiekoek of een broodje? Vicky die zegt nog, een croissant is een broodje voor mij, want een koffiekoek staat op zichzelf. En een broodje heeft beleg nodig. Zij zegt zelfs, een koffiekoek dat is zoals een donut. En een croissant is als een bagel, zonder beleg dus niet te eten. En ik vind dat niet waar. Want ja, een sandwich of een bagel of een pistolet, dat eet je niet droog. Dat heeft inderdaad duidelijk beleg nodig. Maar een goede croissant, die kan je toch puur eten? Die kan je toch gewoon zo opeten? Daar hoeft toch niks bij? Zwat, Jelena die heeft er ook iets over te zeggen.
1: Tuurlijk is een croissant een koffiekoek. Ah. Ik heb als student in een bakkerij gewerkt en de croissants die lagen met alle andere koffiekoeken op één kar.
0: De croissants liggen altijd bij de koffiekoeken. Ik denk dat het duidelijk is hoor. Een croissant is een koffiekoek. Dit is Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And

0: Shakira. Nu is er ook nog iemand in de app die vindt dat een sandwich ook droog gegeten kan worden en dus eigenlijk ook een koffiekoek is. Zeg, geef het op. Een sandwich is geen koffiekoek. Het is 8:30, Julie. Wat denk jij? Sandwich, is dat een koffiekoek? Nee, hè?
1: Nee, dat is geen koffiekoek.
0: En een croissant ook niet, toch?
1: Ja, een croissant, dat vind ik toch eerder
0: ah, jawel, jawel, croissant
1: omdat
0: persoonlijk.
1: Ja, dat is toch niet zo gezond. Alleen een sandwich ook niet, maar voilà. Dat lijkt toch iets gezonder dan een croissant.
0: Misschien is dat de juiste redenering. Julie, de regering neemt maatregelen tegen spoofing.
1: Ja, dat is een vorm van phishing waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om zo geld af te troggelen. De telecomregulator kan nu betrouwbare telefoonnummers registreren en blokkeren bij misbruik. Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. En de Amerikaanse president Trump heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijk akkoord met Iran. Er werd in het Witte Huis gisteren wel 2 uur lang vergaderd daarover. Trump zegt dat hij enkel een deal met Iran ondertekent als onder meer de Straat van Hormuz volledig opent. En vooral als Iran ermee akkoord gaat dat het nooit nucleaire wapens mag bezitten. Maar volgens Iran ligt dat niet op tafel. Gedeeltelijk bewolkt en hier en daar nog kans op een onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog veel wolken, daarna klaart het op en wordt het 24 graden.
0: En kleine update, er staan geen files meer op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens in de file staat, dan gaat het dus niet erg lang duren.

0: dat jouw ochtend helemaal alright en oké is. Straks verder opstaan met de mooie stem van Judith.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Samen er iets moois van bakken? Dat is
5: wow!
4: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
6: Oma, dit is het lekkerste ooit.
4: Dat is toch echt wel...
5: Wow.
4: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
6: Wauw!
4: Van Bibra.
7: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer.
9: XVO Badkamers, dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open.
10: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
11: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
10: Oh, en die zetel.
11: Ja.
10: En die tafel.
11: Ja.
10: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
11: En voor je het weet...
10: Is heel mijn huis opnieuw ingericht.
11: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
10: Wat is dat?
11: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
10: Dat is keigoed.
11: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
10: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
11: Maurice in Hulst.
10: En de tafel.
11: Verrassend veel woon- en droomplezier.
12: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
13: Want knock, knock.
12: Who's there?
13: Justin.
12: Justin who?
13: Just in time to start investing.
12: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
13: Just in time, Adam.
12: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
14: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
15: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
16: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.

Will Smith en Stay If You Wanna Dance. Gisteren zijn trouwens ook de allereerste deelnemers van het nieuwe seizoen van De Slimste Mens bekend geraakt. Broer en zus Francesco en Stefanie Plankaert. Een van de moeties dus, ons Stefanie. Zou ook goed zijn moesten jullie roots erin zitten. Kom aan, niet?

Ellie Goulding en Burn. Leentje uit Opwijk, die gaat zo meteen nog lopen. Ja, Leentje, het is nu het moment, hè. Straks gaat het misschien wel te warm zijn, dus doe dat nu. Wat ga jij nog doen op deze mooie dag? Laat maar weten. Verder nog schone muziek, zometeen Gavin James, The Book of Love. Na Lost Frequencies.

0: Het is alsof we samen op een trouw zijn.
1: Dank je, Samos.
0: Wel de trouw met heel veel publiek bij.
2: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh, goed doen? Voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
4: Bepat.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Samen er iets moois van bakken? Dat's
10: wow.
9: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
10: wow.
9: Van Vibra.
0: Een zeer goedemorgen, 9 uur nieuws krijg je van Julie.
11: Goedemorgen. Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Tussen 7 uur en 7:30 ongeveer konden er geen vluchten opstijgen. Vooral de activiteiten op de grond zijn bij stormweer te gevaarlijk. Zo kon er geen bagage ingelaten worden en konden reizigers niet aan boord van hun vliegtuig. Intussen zijn alle problemen opgelost, mogelijk zijn er wel nog wat vertragingen. De regering neemt maatregelen tegen spoofing. Dat is een vorm van phishing waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken, om dan valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
12: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen. En als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIPT, zijn. Dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
11: Vorig jaar blokkeerde telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. Ook de banken werken aan een actieplan tegen phishing. In Bornum nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. Dinsdagochtend botste een busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe dat ongeval kon gebeuren. En de Amerikaanse president Trump heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijk akkoord met Iran. Er werd in het Witte Huis gisteren wel 2 uur lang vergaderd. Trump zegt dat hij enkel een deal met Iran ondertekent als onder meer de Straat van Hormuz volledig opent. En vooral als Iran ermee akkoord gaat dat het nooit nucleaire wapens mag bezitten. Maar volgens Iran ligt dat niet op tafel. Gedeeltelijk bewolkt en eerst lokaal nog kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog veel wolken. Daarna klaart het op bij zo'n 24 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
13: Music. Robbe Petitjean.
0: Verderop staan op zaterdag met een koffietje erbij en ook met het pianootje van de Bauza en het gitaartje van Mark Amber.

Hopelijk brengt de bouza wat zonneschijn. Want hier is het regenweer niet te doen, jongens. Opletten met dat weer. Het is soms heftig. Sophie die gaat trainen voor handbal. En naar de beachhandbaltraining. Ook heel veel plezier daar, Sophie. Wat ga jij doen dit weekend? Laat maar weten.

Vanavond is het zover, de match der matchen. Toch voor de echte voetballiefhebbers. Want Joris uit Kruijbeek die laat weten, vanavond is het zo PSG tegen Arsenal. Ik hoop dat Trossard scoort en Arsenal dus wint. Heel veel plezier ermee, Joris. Voor de rest valt mij op in de Q-app dat iedereen heel erg moe is. Heel erg moe van een week minder slapen door de hitte, denk ik. En ik heb ook zo het gevoel dat er meer ongevallen gebeurd zijn. Niet echt grote dingen, maar echt zo van die kleine stomme dingetjes. Ik heb 3 vrienden die hun pols gebroken hebben de afgelopen periode. Echt deze week, door te vallen. Gewoon door minder slaap, minder oplettendheid. Het wordt tijd dat er afkoeling is, hè. Doe dus ook een beetje afkoeling. Crybaby van Clean Bandit en Anne-Marie bij Q.

0: Ik heb zometeen nog heel veel lekkers voor bij de ochtendkoffie, hoor. Een beetje David Guetta, Gone Gone Gone. En ook Panic at the Disco. So you can keep on crying, baby. High Hopes komt op je af.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
9: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Allee, verras mij eens.
11: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
13: Dat ga ik eens proberen.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

de disco en High Hopes. Ik heb het even opgezocht. Volgens Verkeersinstituut Vias gebeurde dus effectief 30% meer ongelukken als het zo warm is. Want ja, niemand slaapt nog goed. Mensen zijn onoplettender. Christophe uit Geel die laat in de app nog weten dat hij daar verantwoordelijk is voor de infrastructuur. En er veel meer verkeerspaaltjes en zo vervangen moeten worden in deze periode dan gewoonlijk. Ik hoop dat jij goed geslapen hebt. Music. Want ik zoek een kandidaat, MVX, die mee wil quizzen. 1 vraag en jij bepaalt zelf hoeveel tickets je kan winnen in Alles of Niks. 2, 4 of 6 tickets. Laat maar weten hoeveel jij er wil. Dit is David Guetta. Goedemorgen.

0: Activiteiten op de grond zijn bij stormweer te gevaarlijk. Zo kon er geen bagage ingeladen worden en kon reizigers niet aan boord van hun vliegtuig stappen. Intussen zijn alle problemen opgelost, mogelijk zijn er wel nog wat vertragingen. En in Bornum nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. Dinsdagochtend botste een busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe dat ongeval kon gebeuren. Het wordt stilaan droger en het blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden.
1: Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten aanschuift. Dus op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout 7 minuten aanschuiven. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Q sounds better with you.

Charles Mafia en Wait So Long. Het was ook al een heel heftige week, hè. Het was de week van die afschuwelijke treinramp in Buggenhout. In Bornem nemen we vandaag familie en vrienden afscheid van een van de jonge slachtoffers. Ik kreeg ook net een berichtje binnen van een luisteraar in de app die op 200 meter van die overweg daar woont in Buggenhout. Heel veel ongeloof daar, zegt ze. Ik denk overal in ons land. Lief zijn voor elkaar en goed en troostend. Dat is de boodschap nu.

0: Senecia, The Still Dawn, Els uit Enderbonde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat ga jij nog doen met je zaterdag?
1: Momenteel ben ik op weg met de jongste zoon naar de muziekschool.
0: Oeh, welk instrument speelt hij?
1: Hij speelt hobo.
0: Oeh, dat is een schoon instrument, hè?
1: Ja, klopt.
0: Heeft hij dat zelf gekozen?
1: Ja, die heeft dat zelf gekozen en hij luistert nu ook mee.
0: Ah, zalig. Hallo, jongste zoon.
1: Hallo.
0: Hallo, wat is jouw naam?
1: Victor.
0: Ah, Victor, waarom de hobo als instrument? Omdat dat mooi is.
1: Dat is mooi, hè?
0: Voilà, ja. Dat ziet er mooi uit. Het is een heel mooi instrument. Els, zometeen voor jou geen vraag over hobo's, want jij speelt mee met Alles of Niks. Voor hoeveel bioscooptickets speel jij mee?
1: Graag voor 2 tickets.
0: Ah ja, dan kunnen jullie samen nog eens naar de cinema gaan.
1: Ja, goed.
0: Els, zometeen komen te weten of dat lukt.
2: Deze week scheen de zon bijzonder hard. Hola. Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.
3: Ik ben proud.
4: Ik ben proud.
5: Super.
6: Ik ben proud to be fout.
7: Proud to be fout.
8: Proud to be fout.
2: Liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat lief?
13: En hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, okay, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
11: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
14: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
15: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
14: En dan met een promo die kan tellen.
16: Tegen de honger die komt.
14: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: blijft een schrijver, dit BB Rex aan Faithless en topschijf. Els en zoon Victor, nog eens goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Victor die is onderweg naar de hobo-les. Kennen jullie bekende muziek met hobo's in? Dat is moeilijk, hè?
1: Nee, we schudden alle twee van nee.
0: Ik heb dit gevonden. Blijkbaar zit er in Kiss from a Rose van Seal een hobo, maar dat is het dan ook zowat. Els, ja. We gaan een spelletje spelen, hè.
2: Alles of niks.
0: Je krijgt één vraag. Die kan goed zijn voor twee bioscooptickets. Als je het juist hebt, dan kunnen jullie samen naar de cinema. Dit is jouw vraag. Wie had dit ooit gedacht? Ik niet, maar Diddle is terug. Weet je nog wat dat is, Els?
1: Ja, die muis.
0: Ja, dat is die muis. Exact. Diddle, dat waren van die blaadjes die je kon verzamelen in een map. Eigenlijk briefpapier. Sommigen hadden een geur. Dat was een hele hype. Echt zo begin jaren 2000. Nu, jouw vraag voor twee filmtickets. Je mag even nadenken ook, dus antwoord niet te snel. Hoe heette het vriendinnetje van Diddle?
1: Diddelina
0: is goed. Ja! Dat zat ver, Els. Ik merkte het.
1: Oké, super.
0: Amai, heb jij dat ook gehad vroeger?
1: Nee, ik heb het zelf niet gespaard, maar ik ken de hype al nog. Dus het zat er wel ergens in het geheugen.
0: Ja, nog redelijk dicht eigenlijk. Dat is al 20 jaar geleden. En je hebt dat zo even gezegd. Jullie mogen gaan samen naar de bioscoop. Is er een film die jullie toevallig graag willen zien?
1: We hebben momenteel nog geen voorkeur, maar daar gaan we wel aan uitkomen. We gaan er sowieso van genieten. Ja, die tweetje.
0: Voilà, geniet ervan. Succes op de hobo-les, hè. Goed spelen, Victor.
1: Dank je.
0: Salut, veel plezier in de cinema. Die nieuwe Star Wars film, die is blijkbaar heel plezant. Kan je misschien doen. Dit is cool.

0: Coolio en Gangsta's Paradise. En Diddle is dus terug, hè? De muis met de blaadjes die je kon verzamelen. Sarah die zegt in de Q-app, nu nog Me To You en heel mijn jeugd is terug. Me To You. Dat zegt mij vaag iets, maar ik heb geen idee wat dat was. Ik was toen vooral bezig met Pokémon-kaarten te verzamelen. Ik had ze beter bijgehouden. Was ik nu heel rijk. Zegt, dat is zoveel waard nu. Benieuwd of Berre ook nog iets verzameld heeft.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Na topschijf natuurlijk. Dit is de nieuwe Yesterday, Today, Tomorrow.

today, tomorrow. Amai, ik kom even in herinnering terug. Me to You, dat waren zo grijze plusje beren met een hartje. Mensen verzamelden dat. Want Diddle is zo blijkt helemaal terug. Ik ben een beetje in de war, swat. Dat is terug. En over verzamelen gesproken, zometeen een verzameling van de 40 beste platen van het moment in een bepaalde volgorde, a.k.a. de Q-top 40 met Timo.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
4: Humo!
5: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
7: Bepat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
11: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
12: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer.
13: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open.
14: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Julie.
15: Goedemorgen. Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Vooral de activiteiten op de grond kunnen bij stormweer niet doorgaan, zegt Ishan Chouwalaikli van Brussels Airport.
16: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
15: Dat ging van een half uur tot meer dan een uur vertraging. Intussen verloopt alles weer normaal. De regering neemt maatregelen tegen spoofing. Dat is een vorm van phishing waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken. Om dan valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
17: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen. En als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIPT, zijn. Dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
15: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. Ook de banken werken aan een actieplan tegen phishing. En in Bornem nemen de familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste een busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe dat ongeval kon gebeuren. Het wordt stilaan droger, het blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden.
14: Dankjewel, Julie. Ja, inderdaad, het heeft hard gestormd, dus ook op de weg is het al vrij druk. Vier files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je een kwartier bij tellen en dat tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Even kijken, op de E314 richting Brussel ook 10 minuten extra tussen Herent en Leuven. En op de E19 7 minuten erbij tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. En tenslotte nog 1 file op de E403 richting grens Frankrijk. Daar moet je ook 10 minuten bij tellen. En dat doe je daar tussen Roeselare Izegem en Roeselare Rumbeke. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, wel, dan gaat het daar dus een beetje vlotter. Een heel erg goede morgen. Je bent terechtgekomen in de zaterdag. Een grijze en stormachtige 30 mei. Met ook vandaag 40 hits die op jou zitten te wachten. Dat doen ze, al dan niet toevallig, in de volgorde dat jij ze hebt gestemd. Met vandaag een goed doorheen gerammelde top 3. Dat is voor straks. Eerst nog

0: Timo Pirera.
1: Ja, goedemorgen. Fijn dat we de zaterdagvoormiddag opnieuw samen mogen doorbrengen. Ik weet niet of jij vanochtend ook zo een giga onweersbui boven je huis had hangen. Of ergens bij jou in de buurt. Echt, ik was naar hier aan het rijden vanochtend en ik had dat nog nooit meegemaakt. Zoveel regen op één plek. Alle neerslag moest eruit, denk ik, na een weekje 30 graden en veel zon. In ieder geval, één ding is zeker, het is een beetje grijs, maar dat is wel gezellig. Je luistert naar de Q-top 40, de lijst die jij mee bepaalt. En dat doe je dus door hartjes uit te delen in de Q-app. En daarnaast kijken we ook naar social media, airplay op de radio en de streamingcijfers. Ik heb vandaag voor jou in de aanbieding 16 stijgers, 5 staanblijvers, 17 dalers, 2 nieuwe hits. Maar voor we daaraan beginnen, eerst nog even back in time.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
1: Daar stond Alex Warren en zijn Fever Dream.

0: Summer. Vorige week nog jouw nummer 2. Wat een heerlijke schijf is dat toch ook. Dat stuurt ook Ilse uit Gent in de Q-web vanochtend. Ze is op wandeltocht met de hond voordat het te heet wordt, zegt ze. Ik vind dat bizar om te horen, het te heet wordt. Want ik heb eigenlijk alleen nog maar regen, donder en bliksem gezien vandaag. Maar inderdaad... veel berichtjes in de Q-app, omdat ik daarnet zei dat het een grijze zaterdag is vandaag. Jasmine uit Ieper stuurt. In Ieper is het zon, zon, zon. En ook Evi uit Evergem stuurt. Volle zon, met zelfs een foto erbij. Inderdaad, ik geloof het. Misschien moeten we even een kleine test doen. Schijnt de zon op dit moment ook bij jou of niet? Dan kunnen we het even in kaart brengen. Want hier, aan onze Q-music studio, is het echt nog grijs met volle bak regen. Dus laat ons even de good vibes spreaden. Laat maar komen of bij jou de zon ook nog schijnt. Zometeen een verse Q-top 40 met helemaal achteraan een 19-jarige zangeres. En ook de eerste nieuwkomer is eigenlijk nog maar 24. Die komt er zometeen ook aan. Dus ja, ik denk dat ze het niet graag zal horen, maar...
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Olivia Dean lijkt al bijna een bomma. Die is 7.

jouw nummer 1 van vorige week. En ook van de week ervoor, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Heel veel berichten in de Q-app, want is de zon op dit moment bij jou aan het schijnen? Klaar uit Betekom stuurt. Ik was daarnet in Leuven aan het rijden en het was strontregen. Ik zag geen 2 meter voor mij. Ja, dat is heel gevaarlijk. Ik had dat dus ook vanochtend, maar... Ook veel goed nieuws in de Q-app. Veerle uit Aalter stuurt volombakzon hier. Evelien uit Lievegem zegt ja hoor, de zon schijnt ook in Waarschoot. Jason uit Brugge, volle zon hier in Brugge Centrum. Ken uit Wommelgem stuurt in Stabroek ook een lekker zonnetje. En zo komen er nog heel veel berichten binnen. Ik heb het gevoel, vooral in West-Vlaanderen, kunnen ze al volop genieten van het zonnetje. Dat is goed, hè, als je zelf onderweg bent naar de zee voor een weekendje aan de kust. Dan heb je tenminste daar wel een beetje goed weer. En hopelijk volgt de rest van het land ook nog snel vandaag, want we zijn dat niet meer gewoon, hè, regen. Laat die zon maar snel terugkomen. Zometeen het begin van de nieuwe Q-top 40, met ook deze week 2 nieuwe hits. Dat betekent dat we 2 oude hits met hun klikken en vooral ook met hun klakken uit de lijst moeten shotten. Twaalf weken lang zongen we mee met self-made woman Judith. En nu is het over en uit voor haar. En ook de dinnerparty van Niall Horan zit erop. Je mag naar huis gaan, even alles verteren. Dat is ook belangrijk natuurlijk. En die eerste nieuwkomer die krijg je zo meteen al op je bord. Nu eerst een 19-jarige met een kanjer van een TikTok-hitje. Het is Bella Kay, moet deze week wel 10 plekken naar omlaag. Dit is I Love It. Q-music, de Q-top 40. 40. Hi.

0: Bella Kay. Ze is niet onze diepste daler, maar wel stevig verlies. Min 10 voor I Love It, I Love It, I Love It. Vorige week zong Lara Tesoro dit nummer trouwens nog als duet met haar kandidaten Hafsa in The Voice. En ook dat was zeer schoon. Wow, zo goed, hè. Ja, en gisteren was er natuurlijk de finale van The Voice op VTM. Maar geen paniek als je nog niet gekeken hebt. Ik zal niks spoilen. Je moet gewoon zelf maar even gaan ontdekken. Of op HLN gaan lezen of zo. Wie de grote winnaar was. Zometeen, voor iedereen die niet kan genieten van het zonnetje op dit moment. Dat zijn vooral de mensen in Limburg, heb ik het gevoel, in de Q-app. Misschien wel de zomerrit van 2026.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan min 35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht, hè.
5: Rustig,
4: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Zeg dat, Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zalige verjaardagspeech.
9: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
8: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
9: Hé, hoe dat?
8: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
9: Oh.
8: Ja!
9: Lemmes.
8: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
7: de Vos Lemmes. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Torfs.
7: Krevel.
11: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel, leef beter.
12: Laat maar schijnen. Laat die regen maar verdwijnen. Laat maar

Sabrina uit Kortemark stuurt een foto door van haar heerlijke zonnige tuintje. Ja, ze zegt heerlijk weertje. Op veel plekken is de zon vol een bak aan het schijnen. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Perfecte zomervibes van Kamrad, ook Be Mine, net zoals vorige week op nummer 39. Oh, we hebben bezoek.

is de eerste nieuwkomer in de lijst. De nieuwe muziek van Camille. En voordat hij meteen je telefoon neemt om in haar DM's te gaan sliden. Hè, ik zie je wel daar. Niet doen, want ze is nog altijd samen met haar vriend Dino. Maar je zou misschien anders kunnen vermoeden als je naar de tekst luistert van het nieuwe liedje van Camille. Het is echt zo'n break-up song. Hè. Als je weg bent, dan is alles beter. Zo gaat het een beetje. I love break-up songs, moet ik zeggen. Dat kan altijd heel hard helpen als je zelf met een beetje liefdesverdriet zit. Of gewoon goesting hebt om er zo even alles uit te roepen. En daar heeft Camille dus ook iets in gezien. Ik vind het echt heel leuk. Ze heeft het ook geschreven in Zuid-Afrika. Dus moet je eens luisteren of je daar misschien wat leuke invloeden van hoort. En nu vooral door je boksen op deze mooie zaterdag. Dit is dus gloedje nieuw op nummer 38. Camille, en nu dat je weg bent.

Another. En Talk to You, deze week 8 plekken achteruit wel. Wel nog altijd achter van Jan uit Kontig en Anne uit de Betteren onder andere. Ik vind het heerlijk en ik vind het zomers. Ik hoop dat hij het gaat overleven tot het QB-chaos. Ondertussen nog een foto en een berichtje van Gabby. Die stuurt zonnige groetjes vanuit Ekeren. Vandaag schoolfeest waar ik moet werken, dus houd dat grijze regen en dat grijze weer maar vooral bij jou. Het is goed, Gabby. Ik zal er wel op letten. Geen probleem. Wel goed nieuws, want ook op de weg is het ietsje kalmer geworden. Daar staan nu nog maar 2 files waar je 5 minuten verliest. De langste die staat op de E314 richting Brussel. Daar moet je een kwartier bij tellen. En dat tussen Herent en Leuven. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 5 minuten extra. En dat tussen de Ligerellenlaan en Borgerhout. Timo Pirera. Met nu al voor de 19e week de Shalala Song. Het zou een goede slager kunnen zijn, maar dat is het niet. Max en Andy Grammer gaan -5 deze week. The Thing I Love.

berichtjes van Bjorn uit Maasmechelen, Ilse uit Geel, Reggie, Lara Tesoro, 19e week voor Bound to Be en ze gaan nu plus 1. Zometeen op nummer 34, een zangeres met een hele mooie stem, zo'n beetje Amy Winehouse vibes. Ook als je ziet op foto's zou je eigenlijk bijna denken dat Amy Winehouse

0: is. En tegenwoordig verkoopt de mevrouw in kwestie ook merchandise. Dus t-shirts en truien met onder andere haar gezicht op. Maar ook natuurlijk hele slimme marketing. Iets ander dierbaar uit haar leven. Het is schattig en klein en het staat in het groot op een van de truien die je kan kopen op haar website. Ik denk als ik het zo meteen ga vertellen, dat je meteen gaat willen surfen. En het kost 80 euro, dat is veel geld, hè. Maar het is echt een schattige trui. Dat is voor zo meteen.
1: Welk dier zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
3: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
4: Let it go, let it go.
3: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
2: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs.
5: Remember me.
1: Q-music. Q-sound.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
5: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger die komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
1: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Rico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Rico Planet. Voorwaarden in de winkel.
14: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo.

0: goed is dit? Een van de soundtracks van The Devil Wears Prada, Material Lover. Plus 4 voor Sienna Spyro deze week en dat is helemaal terecht. Ondertussen een berichtje van een manno uit Wiest-Wezel in de Q-up. Ze zegt, ik heb de merch van Sienna Spyro al gekocht.
1: Oh. De Q-top 40!
0: Ja, misschien even uitleggen snel. Sinds kort verkoopt de zangeres Sienna Spyro haar eigen truien en t-shirt via haar website. In eerste instantie zou je denken van, ach, waarom zou ik dat kopen? Een t-shirt met haar hoofd op. Maar er is één trui in de webshop, een witte, waarin het heel groot een foto van haar hondje opstaat. Haar hondje Stevie. En dat is echt een heel schattig hondje. Een wiener dog noemt ze het zelf. Het is een tekkeltje eigenlijk gewoon. Zo schattig. Ja, en het is echt zo'n foto waarin het tekkeltje zijn ogen een beetje moet dichtknijpen omdat de zon in zijn ogen schijnt. En het is echt, oh my god. Ik zou ooit heel graag zelf een tekkeltje willen kopen. Ze hebben blijkbaar wel een stevig karakter, maar daar ben ik helemaal klaar voor. Dus als je zelf ook een trui wilt met een gigantische tekkel op, ja, dan moet je even naar siennaspyroofficial.com. Daar moet je zijn.
2: 33.
0: En nu door met de lijst. Net zoals vorige week, heerlijke beach bar vibes met DJ-licious Milo en Forever.

0: Yo Timo, Mathieu Terijn hier. Zeg, wij gingen toch iets regelen, hè? Zo voor ons nummer in de Q-top 40. Allee, je weet wat ik u beloofd heb. Hè? Allee, bel maar terug. Yo.
1: Bericht gewist.
2: Dit is de Q-top 40.

Glenn uit Poperingen heeft zijn tickets al binnen laten weten. Met de korte optreden van Bazaar niet in Amsterdam, wel in de Roma. Dat is in Brussel. Maar ja, als je dan moet zingen, Nacht in Brussel, dat bekt natuurlijk niet zo lekker. Nacht in Amsterdam. Deze week moeten ze wel 11 plekken naar beneden, de mannen van Bazaar. Dat is iets minder goed nieuws voor een nachtje in Amsterdam. Dus ze krijgen wel gelukkig niet de titel van de diepste daler. Q-music. Want die is deze week voor nog iemand anders weggelegd. Ja, daar haalt iemand straks min 12. Nu eerst plus 3 voor Taylor Swift. En dat heerlijke tempo van Opalite. Dit is oh zo heerlijk. Jouw nummer 31 in de Q-top 40.

0: maar niet in Brussel natuurlijk. Wel in Antwerpen. Het was even om te testen of je wakker was op deze zaterdagochtend natuurlijk.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Ja, ik weet niet of ze het loved, want min 10 voor Bella Kay deze week. Kamrad blijft staan met dat zonnige Be Mine.

0: 37.
1: 8 plekken minder voor de Amsterdamse Another en dat heerlijke Talk to You.
0: Higher, so 36.
1: Max en die Grammer moeten ook 5 plekken naar achter nu. The thing

0: 35.
1: Eerste stijger, plus 1. Reggie, Laura Tesoro en het trompetje van Bound to Be. Sienna Spyro is geen materialist en toch plus 4 voor Material Lover.
2: A material lover, yeah. A material lover.
0: 33.
1: DJ-licious en Milo blijven staan met hun Forever Young.
3: We're forever young.
1: En dan een stevig toekske. De mannen van Bazaar doen het net iets minder goed. 11 plekken naar beneden voor een nacht in Amsterdam.

dan nog plus 3 voor Taylor Swift en Opal Light. En wij gaan snel door naar de top 30 van deze Q-top 40 met nu Aaron Blommaert, Zoe Livey. Ze vallen duidelijk in de smaak. Plus 5 voor Tranen van Goud.

onze langst genoteerde hit, 35e week al. Voor Olivia Dean en dat heerlijke Man I Need. Nu wel 4 plekken minder. Berichtje in de Q-app. Jeffrey uit Gent, die is onderweg naar de voetbalmatch van zijn zoontje, laat hij weten. In Gent schijnt de zon, dus dat gaat heerlijk zijn. Hè? Ook wij gaan door zo meteen met de 28 grootste hit van het moment. Onder andere deze komt eraan.

0: En wat is een Q-top 40 zonder David Guetta?
1: De Q-top 40.
2: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
6: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zijn rap.
7: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
9: wow!
8: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
9: wow!
8: Van Vibra.
0: Het is 11 uur. Goedemorgen, nieuws met Julie.
10: Goedemorgen. Vanochtend trok er een fel onweer over Vlaanderen. Vooral Vlaams-Brabant en de regio Mechelen werden getroffen. Daar kreeg de brandweer verschillende meldingen van blikseminslagen. In Brussel zijn er dan weer verschillende wegen en tunnels onder water gelopen. Ook op de luchthaven van Zaventem waren er problemen. De activiteiten op de grond konden een tijdje niet doorgaan.
11: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen, dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
10: Dat ging van een half uur tot meer dan een uur vertraging. Intussen zou alles weer zoals normaal verlopen. In Antwerpen heeft de politie gisteren een man opgepakt die met een bijl over straat liep. Hij zwaaide ermee naar voorbijrijdende auto's. Omstaanders konden de man al overmeesteren voor de politie ter plaatse was. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er circuleerden ook beelden op sociale media van het incident, maar die zijn intussen offline gehaald. De Verenigde Staten hebben een nieuwe aanval uitgevoerd op een schip in de Stille Oceaan, dat meldt het Amerikaanse leger. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het zou opnieuw gaan om een schip van drugsmokkelaars, hoewel daar niet echt bewijs voor is. Het is al de 3e aanval deze week. De operatie begon in september vorig jaar. Er kwamen in totaal al bijna 200 mensen om het leven. Het wordt stilaan droger en het blijft ook warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden.
0: Dankjewel, Julie. En nog één file, daar verlies je exact 5 minuten. Die staat op de A12 richting Antwerpen tussen Zandvliet en Berendrecht. En mocht die dan toch nog ergens anders stilstaan, buiten bij de bakker, dan verlies je daar minder dan die 5 minuten.
1: Timo Pirella.
0: Een heel erg goeiemorgen. Het tempo vliegt omhoog met Cameron Whitcomb en zijn gitaar nu. Dit is Kingdom of Fear.
1: Nummer 28.

koningin van de liefdesmuziek, of moet ik eigenlijk zeggen koningin van de break-up music. Olivia Rodrigo gaat 5 plekken de lucht in met haar Drop Dead, staat op nummer 27 deze week. Ja, break-up music, ze zingt heel vaak over haar ex-lieve in liedjes. Niet altijd met lovende woorden natuurlijk. En ik moet ook heel even terugkomen op iets wat ik een paar weken geleden heb gezegd op de radio. Toen was Drop Dead net uitgekomen en toen ging ik het liedje draaien en toen was Olivia Rodrigo gespot bij FC Barcelona. En er waren zo wat foto's waarin het opeens leek alsof ze zoals heel diep in de ogen van Lamine Yamal keek. Je weet wel, Lamine, de 18-jarige voetballer met heel veel talent. Ja, ik heb toen gezegd op de radio, volgens mij gaat dat nog een koppel worden, die gaan nog verliefd worden. Maar nu zag ik deze week dat Lamine aan het daten is met een Spaanse supermodel. Ik weet het niet, of een influencer of zo. Dus ja, als er binnenkort een nieuwe hit uitkomt van Olivia Rodrigo, die gaat over een voetballer, dan weet je bij deze dat het over Lamine Yamal gaat eigenlijk. Verder met de lijst. Zometeen Sienna Spyro, nu eerst Kygo Khalid Griffin. Dit is Save My Love op nummer 26.

0: berichtjes van Martijn uit Hamme, Stefanie uit Zwevenzelen onder andere. Maar het waren er niet genoeg om het goed te doen in de Q-top 40. Sienna Spyro moet 12 plekken achteruit deze week met Die on this Hill en wordt zo ook gekroond tot de diepste daler. De Q-top 40. Zometeen op nummer 23, de hoogste nieuwkomer van deze week. Dat is dan weer beter nieuws natuurlijk. Het is een hit van twee gasten. En het uitbrengen van dat nummer was eigenlijk een verjaardagscadeau van de ene artiest aan de andere. Ja, kan je nog volgen? Ik eigenlijk zelf ook niet meer. Ik zal het zo meteen even proberen uit te leggen. Naam Maal Smit.
1: Deze week scheen de zon bijzonder hard. Oh, laat de zon in je hart. Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.
2: Ik ben proud.
3: Ik ben proud.
4: Super.
5: Ik ben proud to be fout.
6: Proud to be fout.
7: Proud to be fout. Woehoe.
1: Liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
9: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Krevel.
11: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
1: Q-top 40.

heel hard is voor Miles Smith, Niall Horan. Toch wat plekken achteruit. Drive Safe gaat min 5. Ze hebben het vorige week live gespeeld op een heel groot optreden in de UK. Ik denk dat dat de eerste keer was dat ze zo echt live zongen op een groot podium. Ja, klinkt wel goed die twee. Miles Smith, Niall Horan. Deze week dus op nummer 24. 12 jaar geleden, in 2014, besloten Ed Sheeran en Martin Garrix na een avondje stappen in Amsterdam om een liedje te maken. Dus ze doken samen de studio in de nachtelijke uren. Ze maakten daar waarschijnlijk lichtjes onder invloed van enkele pintjes. Een banger van een plaat. Alleen mocht die niet uitkomen. Ja, er was iets met contracten en met labels die eraan gebonden waren. Lees dus altijd goed je contract na. Dat is bij deze ook een goede boodschap, denk ik. Maar nu zijn we 12 jaar verder. Hun beide carrières zijn geboomd. En eindelijk is het zover. Nieuw. Ja, je kent hem ondertussen wel. Hè? Het was afgelopen week nog de Q-topschijf Martin Garrix, Ed Sheeran. Het blijft een maf verhaal, vind ik. Ed Sheeran die heeft deze maand na 15 jaar ook gebroken met zijn eigen muzieklabel. Hij gaat alleen verder. Dat zal er misschien ook wel voor iets tussen zitten dan. Hij heeft gezegd op Instagram dat het een klein verjaardagscadeautje was voor zijn goede vriend Martin Garrix om die hit eindelijk de wijde wereld in te loodsen. Ed Sheeran komt er dus aan bij deze. Ik ben grote fan van Repeat It en jij duidelijk ook. Veel hartjes samen met Martin Garrix. Hoogste nieuwkomer op nummer 23 nu. Stay.

2 voor Flemming Meteoren niet nodig. Ondertussen 2 files waar je 5 minuten verliest. 2 keer exact 5 minuten. De langste, ja, dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want je verliest overal 5 minuten. De eerste liever die staat op de E40 richting Kust, tussen Loppem en Jabbeke De Haan. En de tweede die staat op de A12 richting Antwerpen. Daar moet je dus ook 5 minuten bij tellen. En dat tussen Zandvliet en Berendrecht. Maar als je op een andere plek stilstaat, dan gaat het daar een pakje vlotter. Als je ooit van jouw naam een songtitel wil maken, dan raad ik je aan om actrice te worden. Wie weet gaat Taylor Swift er ooit wel mee aan de slag. Dit is Elizabeth Taylor. Q-top 40. Q-music. Nummer 21.

0: Hi, Steven uit Aalten stuurt een foto door van zijn tuin met daarin ook een groot zwembad dat open ligt. Dus hij zal vandaag nog een plonsje gaan nemen. Hoe zalig is dat op deze zaterdag? Ondertussen op nummer 21 Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Zometeen op nummer 20 twee jonge gasten, twee DJ's, die deze week nog een nieuwe remix hebben uitgebracht van een nummer dat je denk ik al wel kent. Dus luister, dit is de remix. Four to the floor. Leuk, hè? Ja, hun hit uit de Q-top 40 komt er zo meteen aan.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Eerst dit nog. Aaron Blommaert, Sober Levé. Gingen plus 5.
2: Het zijn al 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast aan wat me tegenhoudt.
1: 29.
0: 35ste week en nu min 4 voor Olivia Dean.

Miles Smith, Niall Horan, min 5 voor een drive safe. Hoogste nieuwe Martin Garrix en Ed Sheeran. 22. Fleming, Meteor vonden het niet nodig. Jij duidelijk wel. Plus 2. Nummer 21. En daarnet ook nog eens plus 2 voor Elizabeth Taylor en Taylor Swift. Allee, nee, anders.

0: Miles Away. Onder andere Hartje van Iliana uit Diksmuiden aan Offenbach en Miles Away. Ze klippen de lijst in twee deze week op nummer 20. En wat dus ook wel cool is, deze week hebben ze een nieuwe remix uitgebracht van het nummer dat je ongetwijfeld al kent van Star Sailor, 4 to the Floor. Je moet dus luisteren, het is met zo'n dikke bas eronder. Dat dat ook nog nieuw mag binnenkomen in de Q-top 40. Misschien nog wel een goede boost voor op je zaterdag. Zeg, vanaf 13 juni komt er een documentaire online over Suzanne en Freek. Want die zijn nu de 10 grootste shows van hun leven aan het doen. Gisteravond was show 8, vanavond show 9 en morgen de laatste, show 10. Ze hebben dan 10 keer gespeeld voor 40.000 mensen. Dat is insane. Het is natuurlijk met een emotionele onderlaag. Want Freek die is ziek. Hij ziet er wel echt fantastisch uit. En dat gaat een hele schone documentaire worden. Dat weet je nu al, vanaf 13 juni online te bekijken. Zometeen halverwege. Maar dan net niet halverwege, want ze staan één plekje hoger op 19.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel. Humo!
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
9: Torfs! Music. Dit is je weekend bij Q.
10: De Q-top 40.
9: 19.

zag deze week op Instagram dat ze begonnen zijn met de bouw van Tomorrowland. Om dat heel dat magische wereldje daar op te bouwen. En de grote podia natuurlijk. Dit jaar is Thomas Gray, de jonge DJ uit Canada, ook getekend bij het label, het muzieklabel van Tomorrowland. Dus je mag er wel zeker van zijn dat hij ook nog wel eens passeert daar op dat festivalletje. Hij gaat de 8 plekken de lucht in deze week met zijn Rumours. En van het ene festival naar het andere. Allee, het is niet echt een festival, het is eigenlijk de World Tour van Bruno Mars. Die is volop bezig. Hij komt ook 4 keer naar Amsterdam. Dat duurt nog wel even. Maar dit is hoe dat ongeveer zal klinken. Je moet eens even luisteren, het is fantastisch.

in juli, dan staat hij hier bij ons in België. Het is echt zo'n nummer waar je bijna van begint te zweven. Zo schoon is het. Als je nog goede punten wilt scoren bij je geliefde, dan moet je ook gewoon eens zeggen van schat, I would risk it all for you. Dat werkt altijd. Deze week hartjes van Bianca uit Brecht, Timothée uit Huldenberg, Sonja uit Mechelen en nog heel veel andere Q-luisteraars. Risk it all gaat wel min 2, nu op nummer 17.

David Guetta. Save Me Tonight plus 2 deze week, zeg, is er eigenlijk iemand die vandaag de barbecue al gaat aansteken. Ik heb zometeen, denk ik, het ideale nummertje. Als je zo meteen vanmiddag al aan de barbecue zou zitten, ik weet niet of mensen dat doen op een zaterdag, zoals middags barbecuen, ik zou dat wel doen. Madison gaat het zo meteen wel even een beetje opwarmen daar, denk ik. Eerst krijg je nog op nummer 15 Maxime Babette. En hoe dan ook, die moeten deze week 6 plekken naar omlaag.

0: Music is my medicine, my medicine.
1: Net zoals vorige week op nummer 14, Milk, Ink en Medicine. Ondertussen een berichtje van Hilde uit Bilze. Ze zegt, ja, wij gaan barbecuen zometeen. Zalig, als je aan de lunch gaat,

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Goedemiddag, het is 12 uur nieuws met Julie.
7: Goedemiddag. Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's, dat is een record, en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen ook meer risico om in het criminele milieu te belanden, zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
8: Ze schuimen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden en op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
7: Er worden ook meer aangiftes gedaan en door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. Het Israëlische leger roept inwoners van Zuid-Libanon opnieuw op om te evacueren, omdat het nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er geldt nochtans een staakt het vuren, maar zowel Israël als Hezbollah blijven het schenden. Gisteren vielen er nog 11 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen op 30 plaatsen. En de Amerikaanse president Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. Het is droog met af en toe zon bij maximaal tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden.
6: Geen barbecue voor Donald Trump dan vanmiddag. Dankjewel, Julie. Even kijken op de weg. Ondertussen weer 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E40 richting Kust. Daar moet je 22 minuten bij tellen. En dat tussen Loppem en Jabbeke de Haan. Dat komt daar door een defecte bus. 5 minuten extra ook tussen Beernum en Brugge. Op de Antwerpse ring richting Gent tel je er 5 minuten bij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En je verliest nog 5 minuten op de A12 richting Antwerpen tussen Zandvliet en Berendrecht.
9: Timo Pireda.
6: Smakelijk als je aan tafel zit. Zometeen de sterkste stijger. Nu eerst Good Vibes met Jelly Roll.

Jelly Roll, I'm Good. Deze week een 7 plekken de lucht in. En daarmee komt hij net in het laatste uur van deze Q-top 40 terecht. Ondertussen nog een berichtje van Sally in de Q-app. Goedemiddag, ik zit inderdaad aan de lunch. We eten altijd croque-monsieurkes à volonté op zaterdag. Oh, dat vind ik heerlijk. Daar heb ik ook goesting in. Zo een lekkere krok met een beetje ketchup en heel veel kaas. Smakelijk, Sally. Fijn dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag. Het is 30 mei vandaag. Even kijken, heeft mei 31 dagen? Ja, ik denk het wel. Dus morgen nog één dag mei en dan is het al juni. Zo snel gaat het. De zon die is op de meeste plekken in ons land ook doorgebroken. En ook de temperatuur die zit weer vlotjes mee. We tikken de 30 graden aan vandaag. Hopelijk heb jij ook nog leuke plannen. Bijvoorbeeld een bezoekje brengen aan de zee, zoals Elinor. Die stuurt er net een foto door in de Q-app van de bouw van ons Q-Beach House. En dat schiet goed op. En maar goed ook, want over minder dan een maand dan zitten we daar al in. We zijn in ieder geval goed op post vandaag. Gisteravond was ik trouwens nog op een feestje met wat vrienden die ik zo een aantal keer per jaar zie, dus niet zo vaak. En we waren even herinneringen aan het ophalen van de vorige WK-editie. In 2022 was dat. Dat was heel leuk allemaal. Als je zo die beelden terugzag van de video's, zo op groot scherm kijken, allemaal samen. Dat is het leuke. Deze zomer heb je ook echt iets om naar uit te kijken. Allemaal samen op de grote markt of gewoon bij iemand thuis op televisie. Genieten met vrienden, familie in het zonnetje. Dat is het beste wat je kan hebben. En je weet dat als Shakira het officiële WK-anthem maakt, dan wordt het gewoon een heel goed wereldkampioenschap. Veel hartjes ook voor deze. Deze week de sterkste stijger. Plus 15 voor Burna Boy, Shakira. Die, die. Leer de tekst alvast van buiten, zou ik zeggen. Hij gaat nog van pas komen.

0: vakantievibes, zomervibes met Lost Frequencies. Plus 1 in zijn 9e week nu. En hij staat dus net buiten de top 10 met So Much Beauty. Zeg, als je je momenteel in een gebouw bevindt, dus niet bij je thuis, maar ergens in een gebouw, ook niet in de auto, dan moet je eens heel even rond je kijken. Waar hangt dat groene bordje bij jou? Er hangt waarschijnlijk een groen bordje. Zo, met een pijltje op. Zoek daar al eens even naar, want we gaan hem zo meteen nog nodig hebben.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: 4 plekken minder voor Offenbach en dat fijne deuntje van Miles Away.
1: Suzanne
0: en Freek staan net niet halverwege. 19e plek nu. Ik weet dat.

Hoe dan ook, Maxime en Babette moeten 6 plekken naar omlaag. Zelfde plek, zelfde energie. Milk Inc. en Madison. Music is my medicine, my medicine. Can you feel it? Can you feel it? 13. Plus 7 voor dat heerlijke, vrolijke I'm Good van Jelly Roll.

0: sterkste stijger, Shakira Shakira, plus 15, Dai Dai. Nummer 11. En beste Belg, Lost Frequencies, mag ook plus 1. Leslie uit Aalst stuurt een berichtje. Ja, ik heb hem gevonden. Het groene bakje met het pijltje op. Heel goed, Leslie. Ja. De Q-top 5. Ja, ze is aan het shoppen in een winkel. En daar hangt dat dus inderdaad, maar eigenlijk op heel veel plekken. Hè. We hebben sinds gisteren namiddag een nieuwe Q-top 5. Het liedje is nog maar 2 dagen oud. En de man die het zingt is eigenlijk een ex-leerkracht. Hij gaf sport, dus hij is vaak in zijn joggingbroek naar school mogen gaan. En het is vooral de man die alle hits deze dagen maakte in ons landje. Ik heb het natuurlijk over Meteor. Wie anders? Zijn nieuwe hit heet Nooduitgang. Dat was het bordje waar ik naar op zoek was. Het groene bordje met het pijltje op. En er zijn eigenlijk heel wat mensen die al een vermoeden hadden dat het ervan ging komen. Hè. Want Meteor heeft een tijdje geleden optredens gegeven in de AB. En daar heeft hij al een kleine sneak preview gezongen. Je moet eens even luisteren.
1: Ik zoek altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles, alles aan een zijde draadje aan.
0: Ja, het lijkt niet moeilijk om mee te zingen. Dus laat ons dat even in de praktijk omzetten. Je mag vooral ook even laten weten wat je ervan vindt, want je gaat hem nog vaak op de radio horen, onze gloednieuwe Q-topschijf.
2: Dit is deze week de Q-topschijf.
3: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q-topschijf van deze week.
4: Dankjewel, Q.
3: Dank you.
5: Q Music. Q sounds better with you.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Oh my god. Het is echt nog 20 keer beter dan dat ik had gedacht. Het was ook pas de eerste keer dat ik hem hoorde eigenlijk. De Q-topschijf van deze week. Meteor en nooduitgang. Ik heb zelfs al meegezongen, terwijl het de eerste keer was. Dat moet je kunnen. Heel veel berichtjes in de Q-app. Hilde uit de Bilze zegt, het heeft een beetje Marco Borsato-vibes, maar met een meteorsausje. Heel mooi liedje, draai het nog een keer. Ja, dat gaat niet, Hilde, want we zoeken zo meteen naar de top 10 van deze Q-top 40, maar je gaat hem sowieso nog veel horen op de radio. Stefanie zegt, zo'n mooie Q-top schijf, jammer dat ik maar één hartje kan geven. En Sophie zegt nog, ik krijg er kippenvel van. Top gedaan, Meteor, dat vind ik ook. Hij komt dus nog vaak voorbij op de radio. En zometeen, dan duiken jij en ik samen in de top 10.
1: Welk dier zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
3: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
4: Let it go, let it go.
3: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
2: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs.
5: Remember me.
6: Q Music.
1: Q.
6: Sounds better with you.
1: Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
7: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
8: Daar straks al een melding gehad van HLN.
7: Amai, is het snel.
9: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Oh, wauw. Oh.
11: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
10: Wow.
11: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
10: Oh.
11: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
10: Yuzu.
11: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Hoogstraten aardbeien.
14: Hoogstraten.
15: Vrouwies.
16: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
17: Krevel.
18: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
17: Krevel, leef beter.
1: De Q Top 40, nummer 10.

0: eerste, de vrouw die deze hit heeft gemaakt, heeft een heel straf levensverhaal. Ze is 23 jaar jong. Ze ging haar droom achterna. Je moet eens even luisteren wat ze deze week op Instagram postte.
1: Hi, I'm Jiska. 1 year ago, I quit my job at a warehouse and moved to a small Danish city to focus on my artist career.
0: Ja, een jaar geleden werkte ze nog in een magazijn, die Juste. Maar ze is daarmee gestopt om haar droom als DJ waar te maken. Ze verhuisde dan naar Denemarken, dus naar een ander land, waar ze de taal niet sprak, waar dat ze niemand kende en voor een hele tijd gewoon eigenlijk alleen was. Maar daarna heeft ze een dikke knalhit gemaakt en nu heeft dat haar leven volledig op haar kop gezet en kennen wij ze allemaal. Echt een straffe madame. En ik was dan eens even aan het denken, we gaan nu een liedje van Teddy Swims draaien. Wat heeft die Teddy Swims eigenlijk gedaan voordat die is beginnen zingen? Ah, wel, als Teddy echt zijn eerste passie achterna was gegaan, dan was hij nu kapper geweest, want hij heeft een kappersdiploma. Vroeger had hij zelf nog een kletskop, mag je dat zeggen? Ik bedoel, hij was kaal. En nu heeft hij een soort jommekeskapsel laten groeien. Het staat hem wel. Dit is Mr. Know-It-All op nummer 9.

Waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E40 richting Kust. Daar moet je ondertussen bijna een half uur bij tellen. En dat is zo Loppem en Jabbeke, de Haan. Dat komt daar door een defecte bus. Op de E313 richting Antwerpen tel je er ook nog een kwartier bij tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de A12, 5 minuten tussen Zandvliet en Berendrecht. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, dan gaat het daar een beetje vlotter. -3, maar wel nog altijd de happy song bij uitstek. Ik ga toegeven, ik durf er zelf ook wel eens een dansje op te placeren. Dit is Zoo.

0: onder andere Tanja uit Soersel en Letitia uit Tervuren die een hartje hebben gegeven aan Harry Styles en zijn American Girls. Gaat deze week één plek naar omlaag gaan, staat nu dus op nummer 6. En de top 3 van deze Q-top 40 komt dus heel dichtbij. Over een dikke 20 minuten zijn we al aan de nummer 1. En ik kan je zeggen, in die top 3 zijn er minstens 2 hits van plek veranderd. Maar dat is voor zometeen. Eerst nog even naar een berichtje van Lies uit Beveren. Die zegt, feestweekend hier, ik ben jarig vandaag. Oh, gelukkige verjaardag, Lies. Straks gaan we naar het schoolfeest bij de zoon met aansluitend een barbecue. En morgen gaan we nog wat verder vieren door ijsjes te gaan eten met mijn metekindje. Hoe leuk is dat, Lies? Dat klinkt als een heel tof weekend. Maar ik vraag me vooral af, mag je wel een leuk weekend hebben? Elke vrijdagavond hoor je bij Q-Music Vrienden van de Vrijdag met Bert de Kok en Ulrike Douwers. En Bert de Kok die heeft altijd een lijstje. Een lijstje van mensen die hij wel en geen fijn weekend wenst. Zometeen even zien of jij erop staat.
1: Binnenkort is het 6 juni. De zesde dag.

0: Kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
1: Ah ja, dat kan ook.
2: Vincent Live presenteert Duvel Day. Vier BV's strijden volgende week voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je volgende week zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
3: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Imoscoop!
8: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een naald, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Imoscoop, man!
11: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
12: Ja, mocht dat niet misschien?
11: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
12: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
11: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
13: B-Bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Morris voor een nieuwe lamp.
16: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
17: Oh, en die zetel.
16: Ja.
17: En die tafel.
16: Ja.
17: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
16: En voor je het weet...
17: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
16: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Morris.
17: Wat is dat?
16: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel 750 euro korting geven.
17: Dat is keigoed.
16: Kom naar Morris in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
17: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
16: Morris in Hulst.
17: En de tafel.
16: Verrassend veel woon- en droomplezier.
18: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Oh, amai, die civetje was lekker.
17: Ja, hè.
19: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
17: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
5: Europa? Schat, blijf kalm.
17: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
17: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
18: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wie wint vanavond bij VTM het tweede seizoen van The Floor? En wie wint bij VTM 2 de finale van de Champions League, PSG of Arsenal? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

0: ooit leren om piano te spelen, dan is dit het eerste liedje dat ik wil kunnen. Echt waar, zo fijn. De Bauza deze week plus 5. Met Magnetic, ja, dat was ik even vergeten. Ik was toch aan het denken aan mijn piano. Ik dacht van, is dat moeilijk piano leren spelen als je zo al 25 bent? Misschien moeten we daar toch eens werk van maken. Dat is altijd plezant, denk ik. Swat, daar gaat het niet over. Iets veel belangrijker gisterenavond. Vrienden van de Vrijdag werd even omgedoopt tot Vrienden van de Voice. Want er was de grote finale van de Voice van Vlaanderen hier in hetzelfde gebouw als Q-Music. En ook Ulrike en Bert waren natuurlijk van de partij. Met ook het lijstje van Bert de Kok. Want Bert zegt altijd, ik wens iedereen een fijn weekend. Behalve.
1: Behalve? Mensen die hun neus snuiten met wc-papier.
2: Maar dat, soms is dat wel handig, hè?
1: Dat dient voor iets anders. Het dient voor iets anders. De cast van Sesamstraat.
2: Allemaal.
1: Pino. Inimini. Niet jullie weekend.
2: Amai.
1: Mensen die momenteel een speld in hun haar hebben.
2: Ik heb een rekker, dat is goed, hè?
1: Dat is fijn, ik ook. Mensen die op dit moment op een kussen zitten. En tot slot mannen met bakkenbaarden. Geen fijn weekend.
0: Oh, als je je aangesproken voelt, neem het niet te persoonlijk. Het is een lieve jongen, die Bert de Kok. Ik voel me niet aangesproken, ik zit er niet bij deze week. Daar ben ik ook wel blij om. Deze week wel slecht nieuws voor Samber. Die moet 2 plekken naar omlaag met dat heerlijke homewrecker op 4.

0: Wat een zalige vibe. Bebe Rexha, Faithless, New Religion gaat plus 3. Heel veel hartjes in de queue heb gekregen. En dat is dan natuurlijk het resultaat. Ondertussen 8 minuten voor 1. Zometeen dan krijg je de nummer 1 van de Q-top 40. Is dat een andere dan vorige week of toch niet? Ja, Somber die stond vorige week met een zilveren medaille om zijn nek. Dat is deze week niet meer het geval. 2 plekken naar omlaag. Bebe Rexha, nieuwe nummer 3. Even kijken wie er onder dit knopje zit.
1: Nummer 2.
0: Oh, het is net zoals vorige week. Ja, het stond 1 plekje lager toen. En nu eentje naar omhoog. Alex Warren en zijn Fever.

0: plek naar omhoog. En nu weer jouw nummer 2, Alex Warren en Fever Dream. Ik ben net op zijn Instagram eventjes gaan checken. En hij gaat een nieuw liedje uitbrengen deze week. Maar ik kan het niet in goede kwaliteit laten horen, enkel door mijn gsm. Wacht, want het klinkt echt leuk. Wacht, hè. Okay. Allee, volgende week nieuwe muziek van Alex Warren, dat belooft.
1: De Q Top 40, overzicht, nummer 10.
0: Min 2 voor Juste, Jek Staal, Jon. Mr. Know-it-all, mag je dan weer 2 plekken bijtellen. Het is Teddy Swims waar ik het over heb. Zevende week en nu 1 plek minder voor

0: achtste week en nu plus 5 voor de gekke Noren en hun piano. Magnetic.
1: Nummer 4.
0: Niet meer op 2, wel min 2 voor Somber en zijn homewrecker. Rexha Faithless gaan plus 3, New Religion.
1: Twee.
0: En ook opnieuw plus 1 voor de Fever Dream van Alex Warren. La,

0: samen bakken na school? Dat is wow. Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
1: Maak we dit vanaf nu elke dag, papa?
0: Dat is toch echt wel
2: wow.
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
1: wow.
0: Van Vibra.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
0: Samen er iets moois van bakken? Dat is
2: wow.
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
1: wow.
0: Van Vibra.
6: 1 à 1, hele goede namiddag. Julie heeft het nieuws.
7: Goedemiddag. Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's. Dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden, zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
8: Ze schuimen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden en op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken of er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
7: Er worden ook meer aangiftes gedaan en door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uitnaam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. En bij Russische en Oekraïnse drone- en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen om het leven zijn gekomen. Er is er ook brand uitgebroken in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn dan weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Daar spreken ze van 1 dode en 5 gewonden. Het is droog met af en toe zon bij maximaal tot 30 graden. Later deze namiddag opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden.
6: En er staan momenteel 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Liever. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Daar moet je 28 minuten extra rekenen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Dan richting de kust op de E40, 23 minuten erbij tussen Lophem en Jabeke de Haan. Komt daar door een defecte bus. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland, 7 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Komt daar ook door een defect voertuig. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring op de buitenring, 5 minuten extra. Extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten.
9: Music.
10: Dorien Matthijs.
6: Over exact een week tovert hij het Jubelpark om tot een techno-set. Anima, nu samen met Ellie Goulding en Hypnotized.

0: Je hoorde Limp Bizkit. Behind Blue Eyes. Met een hit oorspronkelijk van The Who, Behind Blue Eyes. Hele goede middag, lieve vrienden. Fijn dat Q bij jou aanstaat. QDJ Liam, die is er een weekendje tussenuit. Dus ik voorzie jou deze namiddag van goed gezelschap en goede schijven. Er staat een Zweedse artieste klaar nu, die al jaren aan haar carrière aan het timmeren is. Maar dit jaar is het pas echt compleet ontploft. Ze breekt zelfs opnieuw door met een hit die 10 jaar geleden al uitgebracht werd. Je hoort ze zometeen na een plaat die klinkt alsof je met de voetjes in het zand zit. Cocktail erbij, palmbomen ernaast. Ik kan de zonnecrème gewoon ruiken, want...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Alles schreeuwt vakantie met Janice Blue en Malief en hun Edge of Desire.

0: een van de headliners van Pukkelpop, Zara Larsson met haar Lush Life. En ze deelt die dag de mainstage met deze jongeman. Ook Somber zakt af naar Kiewit op zondag 23 augustus. Maar dat is nog even toekomstmuziek. Hier bij Kiewit staat er straks een Franse classic uit de vroege zeros op ons menu. En ook vanavond gaat het dak eraf voor een fout feestje.
1: De Q-party

0: Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Andalous mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
2: Doorbakken.
1: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
3: Oh, ja!
4: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
0: De Vos Lemmes.
6: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

Afrojack en Aloe Black met In My World. Stel je voor dat je op 15-jarige leeftijd niks vermoedend een nummer inzingt. Dat wordt stiekem naar allerlei radiostations gestuurd. En plots is heel Europa er in de ban van. Wel, dat overkwam de Franse jonge dame Alizée, die nu hoort met Moi, Lolita.

0: et moi, Dorien. Straks een Spaanse zomerhit met een Nederlandse vertaling. Had ik jou maar eerder leren kennen. Komt eraan na Ed Sheeran en nadat we de snelwegen even checken. Half twee en er staan nog steeds vier files op de snelwegen waar we meer dan vijf minuten verliezen. Begin met de langste file, die staat richting Antwerpen op de E313. 29 minuten erbij daar tussen Massenhoven en Borgerhout. Dan richting de kust op de E40, 24 minuten tussen Lophem en Jabeke de Haan. Komt daar door een defecte bus. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Komt daar ook door een defect voertuig, uitkijken dus. En nog eentje dan op de Brusselse ring, op de buitenring. Vijf minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan vijf minuten.
1: Sounds better with you. Dorien Matthijs.

0: Piera Conocido. Vorige maand nog op Coachella. En er staan nog een paar artiesten in dit uur klaar uit die line-up. Maar eerst, wat een hittegolfweek hebben we erop zitten, zeg. Tropische temperaturen hebben we gehaald. En als kers op de taart werd het hier gisteren in de studio's van VTM ook bloedstollend heet. We hebben het er straks over na Topic en Nico Santos. Maar eerst wil ook een van de coaches van The Voice ons serieus doen zweten.
1: Deze week scheen de zon bijzonder hard.
2: Oh, laat de zon in je hart.
1: Maar bij Q regende het.
2: It's raining, baby.
1: Tickets voor de

0: liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
11: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
12: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
0: Dit is Q.

Topic en Nico Santos met Barry. En daarvoor Clouseau bij Q. Gisteravond was het serieus nagelbijten voor... onder andere Koen Wouters, Joost, onze Maarten en Dorothee. En bij Laura Tesoro was het al helemaal spannend. Want zij moest de nacht voor de finale in het ziekenhuis doorbrengen. Ze werd daar met spoed geopereerd aan haar appendix... Maar ze is er gewoon geraakt, met of zonder een appendix. Die waanzinnige vrouw wilde de finale van The Voice van Vlaanderen voor geen geld van de wereld missen. Coach Mathieu Terijn, ja, die keek vanaf de zijlijn naar het hele spektakel. Want hij had natuurlijk geen kandidaten meer in zijn team over. Als je nog niet hebt gekeken, geen paniek, ik ga het nog niet spoilen. Want deze namiddag om 16:45 wordt de hele finale nog eens uitgezonden op VTM. Dus snel inhalen is de boodschap. Nu Kit Leroy bij Q, dit is Without You.

0: de Kid LAROI dus. Zometeen hoor je bij Q ook zijn grote voorbeeld. Ze zeggen wel eens never meet your heroes, maar de Kid LAROI heeft dat toch gedaan. En dat is eigenlijk heel goed uitgedraaid, want ze hebben samen een hit geschreven die ze op een van de grootste festivals ter wereld live hebben gezongen samen. En dat klonk zo. Stay is dit. Vorige maand op die gigantische festivalweide van Coachella te horen. De hoofdact trouwens van die avond. Dus je kan misschien al raden wie er straks nog voorbij komt.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar eerst is het aan de piepjonge Freya Sky met haar Silent Treatment op deze zaterdagnamiddag.
1: Q Sounds.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

een stem. Berichtje van Glenn in de Q-app. Die stuurt, oh jee, de silent treatment. Die krijg ik ook van mijn vriendin als ik niet heb geraden dat ze een nieuw kapsel heeft. Oh, ik ken dat. Oh, Glenn, troost u. Ik vind dat zo moeilijk als mensen mij vragen, zie je niks aan mij? En dan moet je maar kunnen raden dat ze bijvoorbeeld een nieuwe broek hebben gekocht. Dus je bent niet alleen. Zometeen Justin Bieber nog bij Q. Naar Martin Garrix en Jax. Dit is Told You So.

0: is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
2: Relax.
3: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
2: Relax.
3: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Twee uur op de klok. Hier is Julie met het nieuws.
6: Goedemiddag. Langs de E40 in Japeke richting Oostende is de politie binnengevallen op een Flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Je hoort Amberger van de federale politie.
7: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politiezone het hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al twee vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus. Maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog. Er zijn twee rijstroken open in de richting van de kust.
6: Het verkeer wordt aangeraden om de afrit in Loppen te nemen. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. In Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd, die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat ze nog leven is klein. Het is droog met af en toe zon bij maximaal tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden.
8: En er staan intussen 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, die staat richting Antwerpen op de E313. Daar moet je een half uur extra rekenen tussen Massenhoven en Borgerhout. Dan naar de E17, 5 minuten erbij tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Komt daar door een defect voertuig. Dan richting kust op de E40, 21 minuten erbij tussen Lophem-Liever en Jabeke de Haan. Komt daar door een defecte bus. Waarschijnlijk de bus die we daarnet ook op het nieuws hoorden. En dan nog eentje op de Brusselse ring, op de buitenring liever. 6 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
2: Music.
9: Dorien Matthijs.
8: We zetten dit uur nogal dramatisch in. Je hoort Sigma met Nobody to Love na Miley Cyrus en End of the World.

0: Music.
1: Een goedemiddag, lieve vrienden. Heel fijn dat Q al bij jou aanstaat. We zijn in het laatste weekend van mei gevlogen. Time flies. Nu is het echt één rechte lijn naar de zomer. Een weekend vol plannen ook. Vanessa uit Hoeleden die stuurt dat ze al onderweg is naar K3 momenteel. Kelsey uit Oostende die zegt dan weer tijd van ons leven hier in Disneyland. Want ja, ook hier zijn we naar Q aan het luisteren. Zalig. Sarah uit Gent en ik hebben dezelfde weekendplannen vandaag. Ik ga straks naar het lentefeest van mijn nichtje. En Sarah stuurde daarnet ook in de Q-app. Derde lentefeest van de maand. Here I come. We vliegen er weer in. Wel, dat is ook exact wat de Black Eyed Peas zo meteen gaan doen. Je hoort ze na een artiest van eigen bodem, Judith, en haar self-made woman. No.

0: Black Eyed Peas. Laura uit Kortrijk is vandaag al inkopen aan het doen voor Vaderdag, laat ze weten. Ja, dat is binnen 2 weken al, hè. Zondag 14 juni worden die papa's in de bloemetjes gezet. Zeg, als jij nog met je handen in het haar zit over wat je kan geven aan jouw papa. Ik weet misschien wel iets, maar 1 ding, hij mag geen hoogtevrees hebben. Dat is de enige voorwaarde. En anders misschien nog een ideetje.
1: Binnenkort is het 6 juni. De 6e dag van de 6e maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
2: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
3: Ah ja, dat kan ook.
1: Vincent Live presenteert Duvel Day. 4 BV's strijden volgende week voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je volgende week zaterdag moet zijn. Q Music. Q. Sounds better.
4: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
6: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
6: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
8: Humo!
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: Frans de Berre met zijn allernieuwste WQ. Vorige week vrijdag ging hij de lucht in met
1: de Q-luchtballon.
0: En vanaf nu kan jij zelf ook zo'n vlucht boeken met onze Q-luchtballon. Eergisteren zijn we gespot door luisteraar Kobe. Die stuurde: Ela, wij zien jullie. De Q-luchtballon vliegt op dit moment over Hamme. Maar binnenkort kan dat ook over jouw regio. En zo'n ballonvaart, dat kan perfect als verjaardagscadeau ook bijvoorbeeld, maar als vaderdagscadeau, dat wou ik zeggen, ingezet worden. Dus heb jij zo'n papa die echt alles al heeft, of nog erger, meteen alles koopt als hij iets nodig heeft? Wel, dit gaat hij absoluut niet verwachten. Alle info daarover vind je in de Q-app of op www.qluchtballon.be. En Pink laat zich nu in je armen vallen met haar. Trust Fall Baby.

uur ingeruild voor Justin Timberlake. Je hoorde hem met Mirrors Back You. Het is intussen ruim 2:30 op jouw zaterdagnamiddag. Dus we gaan eens kijken naar de snelwegen. Er staan daar 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een 30 minuten tel je daarbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dan richting Antwerpen op de E313. 20 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Naar de kust, of richting de kust liever, op de E40. 17 minuten tussen Lophem en Jabbeke de Haan. Komt daar door een defecte bus. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring, op de buitenring. 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Komt daar ook door een defect voertuig. Maar op een andere plaats gaat het vlotter.

0: Je wilt er geen ruzie mee met Rachel Platten. En haar fight song bij Q. Belangrijke vraag. Waar zitten de Disney-liefhebbers onder ons? Zijn die aanwezig? Want we hebben bij Q binnenkort iets heel magisch in petto.
1: Welk dier zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
3: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
4: Let it go, let it go.
3: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
2: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs.
5: Remember me.
1: Q Sound.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Dus, en gelukkig kozen ze voor de Franse papillon en niet voor de Duitse vertaling van vlinder, ein Schmetterling. Klinkt meteen heel evil, vind ik. Beetje deze vibes. Toch? En van 2009 gaan we naar het heden.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Camille komt nieuw binnen in de Q-top 40 met Nu dat je weg bent. Q.

Robin Schulz en James Blunt met OK. En van een muzikaal duo gaan we naar een muzikaal trio. Want als je deze man... een Amerikaan samenzet met deze Australische... En daar klets je dan nog een Franse producer bij. Bijvoorbeeld deze... dan krijg je een dikke, dikke internationale hit. Dat is verzekerd. Want we gaan richting 4 uur met David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Hier is Gone, Gone, Gone.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
6: wow!
5: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
6: wow!
5: Van Vibra.
7: Het is 3 uur, het nieuws krijg je van Bart.
8: Goedemiddag. Langs de E40 in Jabbeke is de politie binnengevallen op een Flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de wegstrook. Anne Berger van de federale politie.
9: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politiezone het hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al 2 vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus. Maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog.
8: In Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat ze nog leven is klein. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Shuai Jiang schakelt ze een Argentijns-Duits duo uit in 2 korte sets, 2 keer 6-1. Het is droog met af en toe zon bij maximaal tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden.
7: En dan naar de snelwegen, want er staan 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Moet je een half uur extra rekenen tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dan richting de kust op de E40. 21 minuten erbij tussen Lophem liever en Jabbeke de Haan. Komt daardoor een defecte bus. Waarschijnlijk de bus die je daarnet hoorde op het nieuws. Dan richting Antwerpen op de E313. Een kwartier tussen Ranst en Borgerhout. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring op de buitenring. 6 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar wel minder dan 5 minuten nu.
10: Music.
11: Dorien Matthijs.
7: Lachen naar het vogeltje, want je hoort Lady Gaga en haar paparazzi zometeen na Alex Warren en Jelly Roll. Dit is Bloodline.

De paparazzi. Heel erg goedemiddag, lieve vrienden. En dat op deze laatste zaterdag van de maand mei. Wat een zotte laatste week is het geweest met die tropische temperaturen. Bakken en braden hebben we gedaan. En nadien heeft het ook nog eens goed gestormd. Er is ook elke dag bij Q een clubje luisteraars in de prijzen gevallen afgelopen week. Want er vielen in elke show tickets te winnen voor onze Q-Foute Party. En de line-up is compleet, want de allerlaatste naam is toegevoegd aan het lijstje deze week. Ja, ja, Belle Perez hoor je met Enamorada. En ze komt ons vergezellen op 26 juni. Dan is het eindelijk zover, het tofste, foutste feest van het jaar. Ik begin zelfs wat ongeduldig te worden. En ik ben niet de enige hoor. Ook de heren van Swedish House Mafia denken er hetzelfde over. Hier zijn ze met...

0: Want er staat hier een artiest klaar die exact een week geleden in een uitverkochte AB stond. Ze is nog maar 20, maar dat zou je absoluut niet zeggen, want ze heeft een dijk van een stem. De nieuwe Amy Winehouse, zo wordt ze ook wel eens genoemd. Je hoort ze na Marshmallow en Kane Brown zometeen.
1: Deze week scheen de zon bijzonder hard. Hola. Maar bij Q regende het tickets voor de foute party.

0: liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Shanna Spyro met haar allernieuwste Material Lover. Zometeen laat ik Milk één kopje los. Ja, dat hun comeback een feit is, maakt onder andere deze hit wel duidelijk.

Unstoppable dus. Maar vandaag trekken we eens een stoffige lade van het Q-hit-archief open. Want we gaan terug naar 2007 met deze heerlijke Sunrise van Milk Inc.

season bij Q. Het is 3:30 intussen. En we gaan nog eens kijken hoe het op onze snelwegen eraan toe gaat. Er staan 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest momenteel. We beginnen met de langste. Die staat richting de kust op de E40. 18 minuten erbij tussen Loppem en Jabbeke de Haan. Komt daar door een defecte bus. En dan nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ook een kwartier erbij tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Maar sta je op een andere plaats momenteel in de file, dan zou het vlotter moeten gaan en verlies je minder dan 5 minuten.

0: Dit was We Pray by Q. Zometeen is het tijd voor de gloednieuwe Q-topschijf. En die komt deze week gewoon van eigen bodem. Recht uit de Kempen, jouw speakers in. Je hoort hem na Agnes.
1: De Q-party barst weer los.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod

0: voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
1: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

0: deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Cute Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Q.
1: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: uithaal. De nieuwe Q-topschijf Nooduitgang hoorde je. Berichten van Nova in de Q-app.
1: Hey Doreen, ik heb dit nummer live gehoord in de AB, terwijl het nog niet uit was. Ik vond het nummer direct super mooi, een hele mooie betekenis. Echt een kippenvelmomentje. En wat het nog leuker maakte, was dat ik dit moment mocht delen met een paar van mijn liefste vriendjes die ik ook heb leren kennen op optredens van Meteor.
0: Maar zalig, de Q-topschijf valt tijdelijk in de smaak. Zometeen de duo Max en Andy Grammer, Naomi.

0: Maar schatke, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Goedemiddag, het is 4:00. Het nieuws krijg je van Bart.
5: Goedemiddag. Er zijn vandaag extra controles in de verhuissector, omdat die sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de actie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaert van de inspectiedienst.
6: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
5: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Over 2:00 begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal. Om 6:00 dus, en dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat veel later op de avond. Collega Gilles de Bilde legt uit hoe dat komt.
7: De belangrijkste reden is voor UEFA dat het vindt dat het schappelijk of beter te bekijken valt voor jonge mensen, voor kinderen. Maar het heeft natuurlijk ook een reden hier ter plaatse in Budapest. Het openbaar vervoer om dat uur is nog doenbaar.
5: En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden.
4: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Richting Brussel op de E314 tussen Genk Centrum en Houthalen-Helchteren zijn dat 16 minuutjes. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Legrellelaan en Antwerpen-Oost 12 minuten verliestijd. Richting de kust op de E40 mag je 7 minuten bijtellen tussen Loppem en Jabeke de Haan. Zou komen door een defecte bus. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Locus Music.
8: Naomi van der Poorten.
4: Gisteren nacht storm, vandaag een zwoele zaterdag. En je moet het Thomas Gray niet meer leren. Dit is Rumours.

Evanescence en My Immortal. Uit 2003. Toch wel echt nostalgisch, hè? En we gaan nog verder een nostalgietour op. Want ik heb een vraagje voor je. Want wat doet jou echt denken aan je jeugd? Zo wat? Welke mens, welk spel, welke trend katapulteert u meteen naar je slaapkamer als kleine snuiter? Ah, wel, bij mij is dat het computerspel The Sims. Dat is echt mijn lievelingsspel aller tijden. En bij Milo zijn dat de Marvel Comics. En die dan zo stiekem zo onder de lakentjes lezen. Dit is Forever.

0: is DMC, Bees en ook Honey was erbij. Ja, en ik heb hier per ongeluk een blik nostalgie geopend in de Q-app. Want Joris uit Kruibeke zegt ook... Oh, met mijn plechtige communiegeld heb ik destijds een Game Boy gekocht met Tetris en Mario Bros. Er ook op uren heb ik op dat ding versleten, zegt hij. En ik zeg ook Mario Bros, want het is waarschijnlijk Mario Bros. Maar ik zei ook Mario Bros. En ik vond dat ook zo'n leuk spel. Katja uit Aalter zegt ook... Ja, de Sims en MSN. Amai, wat een nostalgie momentje. Heerlijk. Iets helemaal anders... Want vorige week gaf Berre nog maar het Q-liftoff-concert van onze Q-luchtballon. Wat een maf idee eigenlijk. En je hoort hem zometeen in de playlist met How Beautiful This Life Is. Maar we hebben nog maar net een luchtballon gelanceerd. En we hebben nu al onze zinnen gezet op de horecasector. En dat moet je Vincent Virus maar geen twee keer vragen.
1: Binnenkort is het 6 juni, de zesde dag van...

0: Kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
1: Ah ja, dat kan ook.
2: Vincent Live presenteert Duvel Day. Vier BV's strijden volgende week voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras. Vincent Live! Luister naar Q en ontdek waar je volgende week zaterdag moet zijn. Q Music. Q sounds better.
3: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
11: Krevel.
12: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan min 35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Q Music.
15: I don't

we hebben er ondertussen al een kleine 2 weken van gekregen, hè, van die summer. Maar als ik mijn weerapp nu open, ziet het er wel priestig uit voor de komende weken. Dus we gaan het er ons nog eens goed van pakken. Wat denk je? Ik trakteer op een nummer dat klinkt als klinkende ijsblokken in een verfrissend glas. Dit is Another 54 Ultra. Talk to you.

0: moet ik zo meteen de files gaan voorlezen. Ik heb geen stem meer. Ik heb hard meegezongen. En vooral met het stukje van M&M eigenlijk. Gerept dus. Oké, maar ik ga alleszins niet liegen. En ik heb ook wel goed nieuws, want er staat maar één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Legrellelaan en Borgerhout. 12 minuutjes extra rekenen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
1: Naomi van der Poorten.

0: zwembad in of zo. Dua Lipa en Illusion. Zijn 100 dagen zonder jou. Aaron Blommaert en Zoe Levi. We komen volgende week woensdag langs bij Maarten en Dorotwee in de ochtendshow. Dus ik dacht, we gaan die tekst al een beetje oefenen. Voor als ze die dan live gaan brengen. Dus je hoort een tranen van goud na Avril Lavigne.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
3: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
4: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer. XVO Badkamers, dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open.
6: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja.
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoopman!
12: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
13: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
12: Oh, en die zetel.
13: Ja.
12: En die tafel.
13: Ja.
12: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
13: En voor je het weet...
12: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
13: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
12: Wat is dat?
13: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
12: Dat is keigoed.
13: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
12: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
13: Maurice in Hulst.
12: En de tafel.
13: Verrassend veel woon- en droomplezier.

Aaron Blommaert en Zoe Levi komen woensdag langs bij Maarten en Dorrel. Er komt nog een nummer aan dat ik ooit heb proberen googelen. Ik kon het niet shazammen, ik was te laat. Dus ik probeerde het te googelen met de klanken alleen, de letters eigenlijk. Dus dan typte ik E-E-E-E-A-A-A-A. E-E-E-E-A-A-A. Maar Google had natuurlijk geen enkel idee wat ik bedoelde. Die had geen antwoord voor mij. En ik heb het toen net ook even met AI geprobeerd. En die snapt het ook nog steeds niet. Dus ik zal het zo meteen gewoon moeten laten horen aan jou. Dit is Breaking Me Ears.

0: Kingdom of Fear van Cameron Withcomb. Er is ooit eens een nummertje gepasseerd, op de radio zal het geweest zijn, hè, of online. En ik vond dat een supernummer, maar ik wist alleen niet wat de titel was. Dus wat ben ik beginnen doen? Ik ben beginnen googlen. Het is een paar jaar geleden ook. Begon ik dan te typen E-E-E-E-E-A-A-A-A. Want zo klinkt het nummer. En jullie zijn massaal mee aan het zoeken. Ik weet het ondertussen natuurlijk al. Luc, die dacht dit.
1: Hey Naomi, was het misschien oe-i-oe-a-a-ching-ching-walla-walla-bing-bong? Leuke zaterdagmiddag.
0: Nee, dat was het niet, Luc. Maar ik vind het een hele goede tweede keuze dan. Die moet ik er ook eens in steken. Maar heel veel mensen waren wel mee, hoor. Thibaut, Jesse, Dino, die wisten het. Het is natuurlijk Million Voices.

0: barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
1: 6 plus 6 gratis? Top! Lekker verfrissend bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat's van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
3: En zo is het 5 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
4: Goedemiddag. De politie heeft 2 vuurwapens aangetroffen op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus.
5: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook Dove, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
4: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector, omdat de sector gevoelig blijkt voor zwart werk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt de inspectiedienst.
6: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
4: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Er woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. Over een uur begint de finale van de Champions League voetbal. PSG en Arsenal spelen tegen elkaar. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de uitgesproken favoriet.
7: PSG dat voor de 2e keer na elkaar die finale van de Champions League haalt. Vorig jaar gewonnen. Dit jaar toch in die finale. Ik moet wel zeggen, de start was een beetje moeizamer. Zij eindigde pas 11e in de groepsfase. Terwijl Arsenal van zijn kant, ja, die eindigde in die groepsfase als eerste met 24 of 24. Dus alle wedstrijden gewonnen. Het beste doelsaldo voor. Dus meest gescoorde goals, minst tegengoals.
4: De opstellingen zijn net bekend. Leandro Trossard komt aan de aftrap bij Arsenal. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan 1 minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maximaal tot 24 graden.
3: En op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen de Legrellelaan en Antwerpen-Oost, tel je best 7 minuutjes bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. En het zou zomaar een scenario van vanavond kunnen zijn, het volgende nummer.
8: Music. Naomi van der Poorten.
3: Nog een shotje en een schone madame die u vraagt om een dansje te placeren. Morgen met een kater, maar dan neemt

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ja, ik had er nog een discussie over met een collega, dat is een echte Swiftie. En ik begreep het nummer zo nog niet. Nee, het had mij niet mee. Maar nu... Oh, nu is het echt aan mij beginnen kleven. Echt die nieuwe sound op Elizabeth Taylor. I love it. En die nieuwe sound, die kan je ook leuk vinden of niet zo leuk vinden. Van de basgitarist van de Red Hot Chili Peppers. Dat is Flea. En Flea die was vorige week in ons land. Op Jazz Middelheim. In Antwerpen. Dus dat is super zot. Maar hij stond daar met een andere band. Flea en de Honora Band. Hij heeft ze nog zoals zijprojectjes. En dat klonk daar zo in Antwerpen. Geef nu ook toe, dit wordt nu niet de nieuwe Q-topschijf, maar daar is ook een markt voor. Maar ik ben toch het meeste fan van zijn werk bij de Red Hot Chili Peppers. Maar het leek me wel leuk om nu zo eens samen zo extra te letten op die baslijn op dit nummer van hem. Dit is Under the Bridge.

0: Volgende week is het zaterdag 6 juni en dan ben ik er niet. Nee, en dat heeft alles te maken met de duivel. Ik vertel het je zo.
1: De Q-party barst weer los.

0: even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Dit.
8: Yeah.
7: Is.
8: You.
7: Sounds
8: better with you.

0: deze twee toppers. Ik word teruggestuurd naar een eerste show. Dat is gewoonweg waanzinnig. Die shows zo mooi om te zien. Dat vind ik ook. Iets helemaal anders. Volgende week zaterdag, dan moet ik onze vaste date even afzeggen. Ja, sorry. En daar heeft Vincent Live alles mee te maken.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day op 6-6.
0: Ja, volgende week zaterdag is het 6 juni, 6-6 in 2026 dan nog. De dag van de duivel, maar dat klinkt wat morbide. Maar de dag van Duvel, dan heb je mij mee. Duvel trakteert dus over heel het land op die dag, pintjes, om 6 uur om exact te zijn. En Vincent Live viert dat dan ook van op een stamcafé van een BV. Welk stamcafé van welke BV dat wordt, dat gaan ze volgende week uitvechten tijdens Vincent Live. Maar dat wordt

0: weer veel te lang geleden. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. Ik wil nieuwe muziek van Adele, When We Were Young uit 2015. En ondertussen twee files waar je voor moet uitkijken, waar je dus ook meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen de Grellelaan en Antwerpen-Oost, verlies je 8 minuten. En op de Brusselse ring, op de buitenring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 5 minuutjes verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. En hey, het is nog altijd weekend!
1: Naomi van der Poorten.

0: zo aan een chandelier hangen. Het zou niet voor mij weggelegd zijn. Ik ben zeer onsportief. En dat is heel jammer. In eerste instantie vooral voor mezelf. En ik heb deze week toch weer een nieuw dieptepunt bereikt. Ja, het is zeer gênant. Ik vertel het je zo.
1: Deze week scheen de zon bijzonder hard. Oh, laat de zon in je hart. Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.
2: Ik ben proud.
3: Ik ben proud.
2: Zo.
4: Ik ben proud to be fout.
5: Proud to be fout.
6: Proud to be fout.
1: Liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
7: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo Droombadkamer.
12: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open.
13: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
13: Immos Koopman.
16: Wie wint vanavond bij VTM het tweede seizoen van The Floor? En wie wint bij VTM 2 de finale van de Champions League, PSG of Arsenal? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
17: Q. Q Music. It started.

Doten. Met Home. En hij was ook te gast in The Voice gisteren. Samen met de finalisten. Bracht hij ook zijn Home. Kippenvel. Wat een show was dat gisteravond. En dikke proficiat aan Bas. Iets helemaal anders. Ik ga het weer over mezelf hebben, sorry. Maar het gaat niet goed met mij. Nee, het gaat niet goed met mijn lichaam. Het is te zeggen, ik beweeg te weinig. En daar kan mijn lief mij soms wel attent op maken. Ik stap te weinig. Dus maak ik er nu een punt van om elke dag 10.000 stappen te zetten. Daar ben ik ook in geslaagd. Een aantal dagen al deze week. Maar wat had ik gisteren voor? Ik had gewoon spierpijn in de poep. Ja, spierpijn in de poep van te wandelen. Sorry, maar dat is echt belachelijk. Dat krijg ik aan niemand uitgelegd. 10.000 stapjes, och arme. Enfin, ik blijf volhouden. Ik laat me niet kennen. Ik wil gezond zijn. En anders is het zoals Olivia Rodrigo zegt. Ja, I might drop dead. Ja, maar ja.

0: van dinsdag in Force Nationaal Florida. Ja, the rumors are true, de geruchten zijn waar. Ik ben beginnen wandelen, maar ik heb daar ook een stijve poep van. Zo noemt Gregory het toch, een stijve poep, pijn in de poep. Enfin, ik ben niet de enige, Jessica die zegt ook, ik ben ook begonnen met wandelen vandaag de eerste keer en ik ben al aan 3 kilometer. We gaan nog tot de 5, morgen waarschijnlijk ook spierpijn in mijn poep. Ah wel, kijk. Het overkomt de beste, Jessica. Kevin die zegt ook, ik wandel graag, maar ik heb geen pijn aan mijn poep. Dat weten we dan ook weer. Mirjam stuurt ook een berichtje.
1: Ja, wel, Naomi, spierpijn aan de poep. Ik kan me dat goed voorstellen als je veel wandelt.
0: Dank u, Mirjam.
1: En als je nog meer spierpijn aan de poep wilt, je mag altijd mijn Rottweiler komen uitlaten. Want ik kan u garanderen, dat is spierpijn aan de poep.
0: Ah, maar nu zijn we aan het spreken. Ja, dat is nog een idee. Een viervoeter om mij aan het wandelen te krijgen, Mirjam. Je weet hoe je mij moet overtuigen. Dit is Man I Need.

0: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Justin, time to add.
0: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Just in time voor het nieuws van 6. Dat krijg je van Bart.
4: Goedenavond. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David De Heenouw.
5: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
4: Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. De politie heeft 2 vuurwapens aangetroffen op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus.
6: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook Dove, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
4: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar moet een uitbraak met het dodelijke ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het ebola-virus. Rond deze tijd begint de finale van de Champions League voetbal. PSG en Arsenal staan tegenover elkaar. Volgens collega Gilles De Bilde is PSG op papier de favoriet.
7: Herinner je die halve finales tegen Bayern München die toch wel spectaculair waren? En Arsenal van zijn kant had meer moeite met het niveau of met het ritme in die Champions League. Had het moeilijker ook omdat ze natuurlijk in de race waren voor de titel in Engeland. Daar hebben ze uiteindelijk tot een goed einde gebracht. Dus wat dat betreft hebben zij misschien het momentum mee.
4: Bij Arsenal staat Leandro Trossard aan de aftrap. Je kan de wedstrijd live volgen op VTM 2. Het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte-Waregem met 3-0. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan 1 minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maximaal tot 24 graden.
3: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Borgerhout 11 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Nederland 7 minuten tussen de Legrellelaan en Antwerpen-Oost. Op de E429 tenslotte 6 minuutjes bijtellen tussen Tubeke en Bergische Steeweg. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Ja, music.
8: Naomi van der Poorten.
3: Niet schrikken, zometeen hoor je geen donder, maar het is het vuurwerk van Camille. Bedek toch maar de oren van uw honden.

0: Bruno Mars met Risk It All. Maar Bruno Mars laat ons land vallen als een baksteen deze zomer. Dan toch geen Werchter voor ons. Maar op 27 juni hebben ze op Werchter Boutique ook wel een crazy internationale line-up bij elkaar gefixt. Niemand minder dan Mr. Worldwide.
1: I'm a fireball.
0: Oh, oh. Die ga je daar zien, maar ook Mika. Zalig. Dat is lang geleden. Ook James Arthur zal erbij zijn. Ja. Die mensen van Werchter Boutique. Die hebben nogal een budget. Want ook Katy Perry zal de weide van Werchter ook een eindje volbrullen.

0: gisteren de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ann Lemmens, die heeft het potverdorie toch weer spannend gemaakt. Dat kan ze als geen ander. Hè. Zometeen nog eens dat zotte winmoment.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

0: Het was weer bloedstollend spannend gisteravond. Oh my god. Het zweet zat in mijn bilnaad. De finale ging tussen Joris, Finn, Bas en Maël. En op het einde bleven Maël en Bas nog over. En naar goede gewoonte maakte de host van het programma, Ann Lemmens, weer alles bijzonder spannend. Dat is zo typisch. Ik herken dat nog uit mijn jeugd. Dat waren echt de langste seconden ever op tv. Dus ik dacht, laten we samen eens tellen hoe lang we moesten wachten op die ontknoping. Hier komt ie.
1: The Voice van Vlaanderen. 2026.
0: Ja, ja.
1: Is
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zeg het dan toch, 11, 12, Bas! Yeah. Bas heeft gewonnen, ja, en er staat nu een platencontract op hem te wachten en 25.000 euro. Bas, die is gelanceerd, zoveel is zeker. Maar dat nummer moet nog uitkomen. Dat krijg je van mij uit Jonas Brothers, Love Me to Heaven.

0: vandaag ook een bijzondere dag. Want vandaag, 30 mei, is het ook Wereld MS-dag. En daar kan ik je heel weinig over vertellen eigenlijk, maar daar kan Cathy je alles over vertellen. Zij is ook ambassadeur.
1: Hey Q-luisteraars, hier met Cathy van MS Liga Vlaanderen, ambassadeur. Ik ben heel erg trots voor alles en iedereen die al mooi oranje heeft gekleurd vandaag met hashtag Samen Oranje voor MS. Echt heel verwarmend om te zien hoe mooi de maatschappij toch deze dag in het daglicht zet. Dus enorm dankbaar voor jullie allemaal.

0: Whole Again. You can make me whole again. Van Atomic Kitten. En zo is het mooi, 6:01. En er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 13 minuten. En op de E429 verlies je 6 minuten tussen Tubeke en Bergse-Steenweg. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
1: Naomi van der Poorten.

0: Twice.
1: Ja, het is misschien een beetje cliché, maar geniet van het weekend, want het is zo over. Blink Twice. Met Shaboozy en Miles Smith. Wat ik ook wou zeggen, is dat Meteor een heel bijzonder nieuw nummer heeft gemaakt. En het is zijn kwetsbaarste tot nu toe, vind ik zelf. En ik vind het zelf zo kwetsbaar dat ik het hem zelf wil laten uitleggen. Want in zijn woorden is het nog, komt het nog veel meer binnen. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga het hem zelf laten uitleggen na Lady Gaga en Sienna Spyro.
2: Binnenkort is het 6 juni. De zesde dag van de zesde maand van het jaar 26. 6, 6, 6. We vieren de dag van de duivel.
3: Zeg, kunnen wij niks gewoon gaan drinken met de luisteraars? Een terrasje doen of zo?
4: Ah ja, dat kan ook.
2: Vincent Live presenteert Duvel Day. Vier BV's strijden volgende week voor hun stamcafé. De inzet? Vincent Live trakteert het hele terras.
5: Vincent Live!
2: Luister naar Q en ontdek waar je volgende week zaterdag moet zijn.
5: Q Music.
6: Q sounds better.
7: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
9: Hoogstraten aardbeien.
10: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
8: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.

0: was toch echt voor op haar tijd.
1: Ra, ra, ah, ah, Roma, Roma, ma, ga, ga, oulala, wat jou bij Roma.
0: We hebben een nieuwe Q Top Schijf. Het is een nieuw nummer van Meteor. En deze keer heeft het nummer een heel breekbare boodschap. Heel serieus ook. En hij legde het zelf heel goed uit bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow op de dag van de release. Dus ik ga het hem gewoon zelf laten uitleggen.
2: Iedereen kent wel dat gevoel dat je wilt vluchten van iets, van een situatie, uit een gevoel, van bepaalde mensen. Dat je in je hoofd zit met, ik wil hier nu niet zijn. Ja. Bij sommigen is dat soms, bij sommigen is dat wat vaker. Je hebt echt mensen die ook effectief op een locatie komen, die meteen zoeken, dat is een bepaalde aandoening, naar die nooduitgang. Letterlijk en figuurlijk, constant in paniek zijn. En dan heb je nog mensen die daar helaas elke dag mee vechten. Met het gevoel van, ik wil eigenlijk uit het leven stappen. En al die zaken hoorde ik op een bepaald moment allemaal samenkomen. Dan heb ik in één liedje gegoten, nooduitgang dus. Met als boodschap eigenlijk, in The Bridge noemen we dat dan. Hè. Eigenlijk een positieve boodschap van mannetjes. Probeer misschien met z'n allen samen ervoor te zorgen dat we die mindset kunnen veranderen. Er zijn mensen genoeg die u mega graag zien. Er zijn ook mensen voor wie jij de nooduitgang bent.
3: Dit is deze week de Q Topschijf.
4: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
5: Dankjewel Q.
4: Thank you.
6: Q Music. Q sounds better with you.
7: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

weet wat ze zeggen, hè. Achter een sterke vrouw staan er 4 mannelijke DJ's. Of zoiets. Wat zeker is, is dat je Reggie nog hoort vanavond in de Dance 30. DJ Voltage en ook Victor Verhulst, die draait nog vanavond bij Q. Maar zometeen om 7 uur boekt Dimitri Wouters uw avond helemaal op gang. En ik heb Terry Swims nog klaarstaan. Mr. Know-it-all.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Goedenavond, het is 7 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
4: Goedenavond. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David Deenau.
5: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
4: Vandaag zorgde het onweer al voor wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sami Mehdi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
6: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijs door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra nodig heeft dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
4: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. PSG en Arsenal spelen op dit moment de finale van de Champions League voetbal. Bij het begin van de tweede helft staat Arsenal 0-1 voor. Je kan de wedstrijd live volgen op VTM 2. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog. Maximaal tot 24 graden. Ja.

0: je in de zon bijzonder hard. Oh, laat de zon in je hart. Maar bij Q regende het. Tickets voor de foute party.
1: Ik ben proud.
2: Ik ben proud.
3: Super.
4: Ik ben proud to be fout.
5: Proud to be fout.
6: Proud to be fout.
0: Liep het toch ergens fout en heb je geen tickets gewonnen? Bestel ze dan snel op qmusic.be of in de Q-app.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
10: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
9: Oh, en die zetel.
10: Ja.
9: En die tafel.
10: Ja.
9: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
10: En voor je het weet...
9: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
10: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
9: Wat is dat?
10: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel 750 euro korting geven.
9: Dat is keigoed.
10: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
9: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
10: Maurice in Hulst.
9: En de tafel.
10: Verrassend veel woon- en droomplezier.
0: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 8 uur Dimitri Wouters.

0: mijn broodels klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sami Mehdi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
6: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijs door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra nodig heeft dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
5: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens over. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste in een massasprint. Ze haalde het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Vanavond opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog. Maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
4: Q.

0: Techniete. EasyToys.be.
1: Dit is het weekend van Q. Met zometeen de Dance 30. Q. Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In Laken in Brussel is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Het gebeurde gisteravond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt minstens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan ook de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Dit is een beetje de veilige start. Eerst even kijken of de rekeningen zoals afgesproken wel kloppen. En als iedereen daarover akkoord is, zetten we stap per stap verder. En er is dus ook wel een akkoord over die 6,7 miljard euro te besparen. Alle partijen hebben gezegd ja, dat is meer dan de 5 miljard waar eerst sprake over was.
2: Dat komt door de sterke stijging van de index. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste in een massasprint. Ze had het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Met Reggie.
4: Een bijzonder goede avond. Ik ben altijd Reggie en jij hebt smaak, want jij luistert aan de Dance 30, de lijst met de beste dance tracks van heel de wereld. Er was een hittegolf in ons land en dus we gaan dat nog voelen in de lijst. De hete schijven, we nemen ze mee naar de zomer. Dit was de top 3 van vorige week.
0: Dance 30, overzicht nummer 3.
4: Bij ons voor Bibi Rexha en Faithless New Religion. Zilver voor The Bossa en Magnetic.
0: Nummer 1.
4: En nog steeds op nummer 1.

Adam Poort, dus medeoprichter van Keine Musik. Dat is een Duits DJ-collectief waar je niet meer omheen kan. Een beetje de graven mannen, zeg maar. Samen met SJ Lewis maakte Adam, dus van Adam Poort, van

Ik zakken maar liefst 10 plaatsen. Deze week misschien volgende keer toch maar een andere zanger pakken, Martijn. Catharina die daalt dus van 19 naar 29 aan het staartje van onze lijst. Maar er komt een nieuwkomer aan na John Summit. De John speelt tegenwoordig al in stadiums. In Amerika is hij begonnen.

de remixen doen het niet zo goed. Deze week ook de remix van Where Is My Husband van Ray zakt fel naar beneden. 7 plaatsen om exact te zijn. Getta en Hypeton zullen zich toch meer met origineel materiaal moeten bezighouden. Maar dat moet je natuurlijk Getta geen 2 keer zeggen, want hij wordt door zichzelf opgevolgd in de lijst. Soms denk ik zelfs dat dit de Getta 30 is in plaats van de Dance 30. Afrojack, David Getta en Sia maken samen deze Awake Tonight op nummer 24.

Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. Milking, Medicine.

Hoe hij een zomerschijf in elkaar moet boksen, ook op deze That's When You Know, flikt hij het weer. De countrystem van Carter Faith is een mooie extra. Van country naar K-pop, want Anima die koos voor de prachtige stem van Lisa. En dat bleek een zeer goede beslissing. Bad Angel stijgt 4 plekken.

in de lijst. En die gaat nog even blijven plakken, vermoed ik. XQ topschijf. Dus dat wil zeggen dat we er bij Q in geloven. Martin Garrix en Ed Sheeran. Het blijkt een schoon koppel. Je hoorde Repeat It. En ik zeg nog eens repeat tegen deze Haven. Dit is I Run. Come on.

0: Easy Genieße. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Mark de Grijze.
3: Zij hebben het tenminste geprobeerd, ze waren niet op hun best. Maar het is vooral teleurstellend wat Arsenal hier vandaag gebracht heeft. En die verlengingen, nogmaals, dat moet afgeschaft worden.
2: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken in Brussel is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Het gebeurde gisteravond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt minstens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan ook de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt politiek journalist Karel Latree.
4: Dit is een beetje de veilige start. Eerst even kijken of de rekeningen zoals afgesproken wel kloppen. En als iedereen daarover akkoord is, zetten we stap per stap verder. En er is dus ook wel een akkoord over die 6,7 miljard euro te besparen. Alle partijen hebben gezegd ja, dat is meer dan de 5 miljard waar eerst sprake over was.
2: Dat komt door de sterke stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hogesnelheidstreinen. Ze raakten gisteravond laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. Pas vanochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. En de Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze richt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minima rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Met Reggie.
5: Jawel, dat klopt nog altijd. Ik ben Reggie en jij luistert naar de Dance 30. En welkom in mijn favoriete stukje van de lijst. Het tweede en dus ook het beste deel. De beste Belg, die komt er nog aan dit uur. En dat ben ik tot mijn grootste spijt niet deze week. Je komt er natuurlijk ook nog achter of die Amsterdamse boykes van Another weer al de eerste plaats wegkapen. Maar beginnen doen we door de lijst fijntjes in 2 te hakken. Op 15 hoor je Johnson met And The Chainsmokers met This Is All The Time.
0: De grootste dancebeats, de vetste clubtracks.

0: Red Angel.
1: Nummer 17.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

0: Ben Bestenberg is onderweg. Denk daar maar eens over na. Maar eerst Max Tyler, dat is een man uit Californië die in puttige zomer een soort van Halloween schijf uitbrengt. Alle freaks komen buiten op deze Freaky One.
1: Q. Q Music.
2: Dance 30.

De Litouwse Just Stay en de Deense DJ Jack Styles met Turn the Lights off. Twee plaatsen verlies, maar deze beste Belg die blijft mooi staan. Onze Felix de Laat, ofwel Lost Frequencies, stevig in het zadel op nummer 7. Dit, mijn vrienden, is So Much Beauty Around Us. Yeah.

0: een faithless met New Religion valt helaas van de troon van 3 naar 4 vanavond. Wie er wel een podium verdient vanavond, dat is Henri PFR. Je hoort hem niet alleen om middernacht met zijn eigen show, na Victor, ook nu al in de Dance 30 in de Belgian Beats, want een Henry heeft vorige week zijn nieuwe zomerplaat gereleased. Dit is Sola.
1: Dance 30. Belgian Beats.

Skygo en Khalid met Save My Love. Bibi Rexha met Faithless New Religion. Prosper, Clooney, Free Your Mind. Twee. The Bowsa and Magnetic. En jawel, op nummer 1, nog steeds, Another en 55 Ultra met Talk To You.

0: Versicherungsniete. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn festivalgangers gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Er was ook schade aan auto's in de buurt. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
3: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. Maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dan kan je niet daarvan genieten.
2: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Coligno heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi na een spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde, hij was te licht. Daarom mag ze morgen niet meer starten. Ze is ook haar ritzegen van vandaag kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt morgen ook in de roze leiderstrui. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minima rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

Lieve vrienden, een heel goede avond. Heel toffe remixen in de playlist vanavond. Zo passeert straks nog een nieuwe versie van Show Me Love van Robin S. Maar starten doen we met pure summer vibes. Een track die afro-invloeden mixt met pop. Dit is Fire Fire van Shimza en Kasango in de Jill Glaze remix. Welkom allemaal.

0: Victor.
1: Je hoorde mijn allernieuwste track die ik samen met Ify heb gemaakt. Dit was Fit de Tempo. Bedankt trouwens voor alle fijne reacties. Echt heel leuk om te lezen. We gaan door met nieuwe muziek van John Summit. Deze track staat ook op zijn gloednieuwe album Control Escape, dat op 15 april uitkwam. Samen met Fate maakte hij deze Chica 305.

Je hoort de Same Man van Tommy Vonut. Het origineel komt uit 2006, maar hij heeft er deze heerlijke nieuwe houseversie van gemaakt. Ik sluit af met Money van Vinter. Veel plezier zo meteen met Henri Péver. Geniet van het weekend en heel graag tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is het Weekend van Q met zometeen Harry PFR. Q. Dit is Q, het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een dertigtal festivalgangers gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
2: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. Maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dan kan je niet daarvan genieten.
1: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi na een spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. Daarom mag ze morgen niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van vandaag kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt morgen ook in de roze leiderstrui. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minima rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Q.

you ever